of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De regio is bijna filevrij, maar je moet er nog rekening mee houden dat de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar dicht is bij Amstelveen Stadshart nog tot 8 uur vanavond voor een spoedreparatie na een ongeluk vanochtend vroeg daar. Omrijden doe je via de A10 Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en koud

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis

0: Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF

0: na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van Willigen speelt op 11 oktober in Hoefoverslot aan de Slotweg 42. De band gooit het roer om en brengt nu semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. De toegang is gratis.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden en het zuidoosten, komt dichte mist voor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Erigowaard is zondagmiddag een man met zijn scootmobiel in de sloot beland. Dat gebeurde rond 16:45 bij de Gibbon. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een duikteam kwam ter plaatse. Omstanders hadden de man inmiddels uit het water gehaald. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. In Egmond Binnen heeft de politie een bestuurder aangehouden na een dollemansrit in de omgeving van Egmond. In de nacht van zaterdag op zondag raakte hij meerdere verkeersborden. Daarna kwam de auto tot stilstand en sloeg er rook uit. De politie constateerde dat de man onder invloed was. Niemand raakte gewond tijdens de rit. De verdachte van de dodelijke steekpartij in het AZC van Alkmaar blijft minstens 14 dagen langer vast. Vorige week woensdag werd een 24-jarige bewoner neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. Over 2 weken bepaalt de rechter of de 22-jarige verdachte langer vast moet blijven. Hortus Alkmaar heeft €9500 ontvangen van Schotgroep. De donatie viert het 15-jarig bestaan van de Hortus en het 95-jarig jubileum van het bedrijf. Het geld gaat naar een nieuw groen museum voor meer natuureducatie en bezoekers. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagenda.
1: In en aan de kerk Brink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. Het weer. En meer. En meer.

Elysian Aircraft werkt aan een elektrische passagiersvliegtuig voor vluchten tot 1000 kilometer. Het bedrijf uit Hoofddorp won daarmee de ondernemingsverkiezing in Noord-Holland in de categorie De Belofte.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons...

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er

0: Libanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
1: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Kinderen en tieners kunnen elke donderdagmiddag zelf kunst maken in Art Gallery De Bank aan het plein 29 in Bergen. Beeldend kunstenaar Judith Xera begeleidt de ateliermiddagen. Het atelier Xera zit in de Art Gallery De Bankplein 29 in Bergen. De les voor kinderen tot 12 jaar loopt elke donderdag van 3:15 tot 4:30. Die voor tieners van 12 jaar van 4:50 tot 6:10. Een middag kost €12,50 per keer. Meer informatie staat op www.xerska.nl.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Erigobaard is zondagmiddag een man met zijn scootmobiel in de sloot beland. Dat gebeurde rond 16:45 bij de Gibbon. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een duikteam kwam ter plaatse. Omstanders hadden de man inmiddels uit het water gehaald. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. In Alkmaar komen voorlopig geen extra maatregelen op de nieuwe Schermerweg bij het Ouddorperdijkje. Omwonenden klagen over automobilisten die daar te hard rijden. Het college erkent dat dit regelmatig gebeurt. Toch wordt de weg pas bij groot onderhoud over een paar jaar mogelijk opnieuw ingericht. Omwonenden mogen daarover dan meepraten met de gemeente. Alle 65 woningen van een flat aan de Van der Veldelaan in Alkmaar zijn zaterdagochtend ontruimd vanwege brand op de 11e verdieping. 3 bewoners zijn behandeld vanwege rookinademing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brand is inmiddels geblust en de meeste bewoners konden terugkeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Goede Doelenveiling in Museum Broekerveiling heeft 64 matches opgeleverd. Bijna 30 maatschappelijke instellingen presenteerden hun hulpvraag aan 60 ondernemers. Ondernemers konden de hulpvraag claimen met een druk op de knop. Voormalig wethouder John Does trad op als veilingmeester. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard.
4: Somebody I can love for them.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe prettig en veilig is het om te lopen in de gemeente Bergen? Doe mee aan de Nederlandse voetgangersmonitor en deel uw ervaringen. U kunt de vragenlijst invullen van 31 augustus tot en met 25 oktober 2026. De Nederlandse voetgangersmonitor onderzoekt hoe mensen in Nederland lopen en wandelen. De vragenlijst gaat onder meer over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud en over waar lopen prettig is en waar het beter kan. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers wordt door de organisatie 5 bol.com bonnen van €100 verloot. Deel uw ervaring en vul de vragenlijst in via de Nederlandse Voetgangersmonitor.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd. Maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen de N208 en Rotterpolderplein 3 kilometer file. N205 Haarlem-Nieuw-Vennep bij de A9 een half uur vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Biljartvereniging Bello bestaat 80 jaar. De vereniging, onderdeel van biljartcombinatie De Beek, viert het jubileum, maar kijkt ook vooruit. Door vergrijzing loopt het ledental terug en nieuwe leden zijn hard nodig. Meer informatie staat op www.biljartcombinatiedebeek.nl.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hospice De Brechthoeve aan de Voorweg in Schorrel opent op zaterdag 10 oktober de deuren voor iedereen die wil zien hoe het er van binnen uitziet. Het open huis is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags.
2: Ik zag je wel staan met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen. Dus wacht nog wat, voor je me belt. Ik was net van plan, om me nooit meer te binden. Want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer, door jouw aanblik verblinden. Dus wacht nog wat, voor je me belt.

één blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en de knooppunt Eemnes 9 kilometer, kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file. Komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Een kwartier vertraging op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen de N208 en knooppunt Rotterpolderplein. Een half uur op de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep bij de A9 4 kilometer. N516 Zaandam-Oostzaan bij de A8 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hij was zo'n 25 jaar presentator bij de VPRO-radio. Sprak talloze bekende artiesten van Nick Cave tot Tom Waits. Doseert pophistorie aan het Conservatorium van Amsterdam en werkt momenteel aan zijn derde boek. Dat gaat over zijn geboorteplaats Bergen en krijgt waarschijnlijk dezelfde titel als zijn pas gestarte One Man Rock and Roll Show. Montagnes-sur-Mer, het kunstenaardorp uit zijn jeugd, dat Jaap Boots met enige regelmaat terugdrijft naar de kust. Lijfelijk, maar vooral in zijn fantasierijke gedachten. In het markante huis met de pilaren verhaalt de bevlogen creatieveling over alles wat hem bezighoudt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De wintertijd komt er weer aan. Maar wanneer moet je je klok precies verzetten? En gaat de klok nou vooruit of achteruit? In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 gaat de wintertijd in. Dat betekent een uurtje extra slaap.
2: Let's go.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende band.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Insecten en inheemse planten krijgen tijdens de kunsttiendaagse een stem in het Parnassiapark in Bergen aan Zee. De Egmondse Nathalie Wijker richt IVN Gebouw 10 dagen lang in als haar duimmuseum, waar ze haar papieren werkelijkheid van planten en insecten toont. Daarmee wil ze niet alleen laten zien hoe mooi de wereld is, maar ook een boodschap meegeven. Koester die, want we zijn echt volledig afhankelijk van.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn tussen Breesland-Dijk en Den Oever 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A22 Beverwijk-Velzen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Langs de Westdijk in Zuid-Schermer zijn zondag 4 Big Bags met mogelijk asbesthoudend afval gevonden. Op de Big Bags staat in ieder geval dat er asbestmaterialen in zitten. De vondst werd in de buurt van het pontje van Akersloot gedaan. De omgevingsdienst is ingeschakeld om het afval te onderzoeken en af te voeren. Wie de Big Bags heeft neergezet en of er gevaar was voor de gezondheid is nog niet bekend. Aan de Gibbon in Heugewaard is zondag een man met zijn scootmobiel in het water beland. Omstanders konden hem weer op het droge krijgen. De brandweer was met een duikteam uitgerukt, maar de duikers waren bij aankomst niet meer nodig. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De scooter is op de kant gezet, maar of die nog zal rijden is niet duidelijk. Alkmaar gaat voorlopig geen extra maatregelen nemen op de Nieuwe Schermerweg ter hoogte van het Oud-Orperdijkje. Omwonenden klaagden over de hoge snelheden waarmee automobilisten hier soms rijden. Het college van Alkmaar erkent dat er regelmatig te hard gereden wordt, maar wil een eventuele herinrichting van de weg pas overwegen bij gepland groot onderhoud over een paar jaar. Dan zullen omwonenden mogen meepraten over de herinrichting. Alle 65 woningen van een flat aan de Van de Veldelaan in Alkmaar zijn zaterdagochtend ontruimd vanwege een brand op de 11e verdieping. 3 bewoners zijn behandeld omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brand is inmiddels geblust en het grootste deel van de bewoners kon later weer naar huis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 22:30 'S avonds.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12 uur aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Atletiekvereniging Hilas wil graag verhuizen, maar het Alkmaarse college ziet dat niet zitten. Verhuizing kost zeker 8 miljoen euro, terwijl onderzoek uitwijst uit dat Hilas nog door kan groeien aan de Havingastraat. Wanneer de club renovatie en opwaardering kan verwachten, is nog niet duidelijk. Hilas mag nu geen officiële wedstrijden organiseren vanwege gebreken. De atletiekclub en de gemeente gaan in gesprek over de toekomst. Schoten klonken zondagavond laat in de Cataloniëstraat in Alkmaar. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Volgens getuigen reden twee mensen weg op een fatbike. De politie rukte grootschalig uit en vond bij aankomst twee kogelgaten in de ruiten van de getroffen woning. Op straat lagen meerdere kogels en lege hulzen. De politie verhoorde twee getuigen en doet grootschalig onderzoek in de omgeving. Een auto is te water geraakt en gezonken in de Schermeringvaart. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag ter hoogte van Rustenburg. De inzittenden van de auto bleven ongedeerd. Wel was er enige tijd onduidelijkheid over de bestuurder. Daarom werd zelfs een traumahelikopter. De bestuurder bleek gevlucht, maar de politie kon hem alsnog aanhouden en meenemen naar het bureau. De plannen voor een nieuw zwembad met twee sporthallen in Castricum lopen opnieuw vertraging op en worden duurder. Het college wil eerst extra onderzoek doen naar de plannen op Sportpark Noord-End. Dat kost 200.000 euro en duurt waarschijnlijk tot komende zomer. Het hele project wordt nu geschat op bijna 20 miljoen euro. De gemeenteraad beslist op 22 oktober over het extra geld voor het onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: We zijn er.

0: App Store. Ja, voor jouw Android en jouw Apple telefoon. Heb je hem nog niet gedownload? Doe dan nog even. En blijf natuurlijk afgestemd op dit radiostation. Dit is jouw Bezivo. Tot 2 uur vanmiddag ga ik proberen een aantal artiesten in de uitzending te halen. Ik verwacht zo'n 10 artiesten aan de telefoon tot 2 uur vanmiddag. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ik ben Herman van Kampen en we gaan van start.
1: Bergen, Egmond en Schorl. Voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
2: Radio 80.
0: En we gaan vast met Donna Gillissen. Hier is haar liefde, is lekker, maar alleen.

0: dat zijn de Groningen 2026 uit de speakers hier zo. Ja, dat was de allernieuwste van Marloes Oosting samen met Frank van Etten. Ik heb aan de telefoon onze eerste artiest voor vandaag en dat is Pascal Plagenborg. Een goedemiddag, Pascal.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Pascal.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik heb je uiteraard in het programma Gewoon Hollands op de vrijdagavond al eerder mogen ontvangen. Ja, dit is natuurlijk sowieso info op de maandagmiddag. Je hebt een hele mooie plaat uitgebracht, een Nederlandstalige Vleugels in de Wind.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je de luisteraars van Radio 80 over dit nieuwe nummer vertellen, Pascal?
1: Nou, het is een beetje een opvolger van mijn allereerste singeltje. Dat was Mijn Zomerdroom.
0: Ja.
1: Ja, ik ben een tijdje tussenuit geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht van, nou ja, ik moet toch maar weer eens beginnen. En zo is dit nummertje ontstaan. Ik dacht van, nou, ik wil een vervolg van Mijn Zomerdroom. En toen heb ik met Jim Hammer ben ik op tafel gaan zitten. En toen vond ik die melodielijn vond ik al heel leuk met die hoorns erin en zo wat.
0: Ja.
1: En dus dat is hem ook uiteindelijk direct geworden.
0: Ja, je bent bij Tim Hammer terechtgekomen voor de muziekband. Wie heeft de tekst geschreven van dit nummer, Pascal?
1: Ina Walda, die heeft dit nummer geschreven.
0: Ja, en waar ben je terechtgekomen om dit nummer verder op te nemen? Welke platenmaatschappij of welk label?
1: De Atelier.
0: Bij de Atelier. En heb je ook een videoclip erbij, Pascal?
1: Nog niet. Dat komt nog wel.
0: Oh, die is nog in de maak. Moet je hem nog opnemen?
1: Ja, moet hem nog opnemen.
0: Oké, het is niet zo dat hij al op de planken klaar ligt voor de montage.
1: Nee, dat niet. Die man die waren wat druk, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ja, ik moest even wachten.
0: Ja, en wanneer kunnen we... Ja, zeg maar, Pascal.
1: Maar zoals het eruit ziet, dan wordt hij 11 oktober wordt hij opgenomen.
0: Oké, en dan waarschijnlijk ligt hij een week of twee in de montage en dan wordt hij online gezet.
1: Ja.
0: Dus we kunnen hem waarschijnlijk wellicht zo'n beetje half of eind november kunnen we hem verwachten?
1: Jawel, denk ik wel.
0: Nou, dan houden we dat zeer zeker in de gaten. Mocht hij online gezet worden, dan breng ik de luisteraars daarvan op de hoogte, Pascal. Ja, ik zou zeggen, kondig de single aan en het wordt tijd dat we hem te horen brengen.
1: Ja. Hier komt dus mijn nieuwe single met Vleugels in de Wind.

0: En deze man hadden wij van de telefoon hier bij Radio 80 in het programma Zomers Info om alles te kunnen vertellen over deze nieuw gereleasede single. Ik heb het natuurlijk over Pascal Plagenburg. Ja, de single Vleugels in de Wind, dat is de titel inderdaad. Dit is ook zo'n lekkere plaat hoor. De nieuwste van Erik van Klinken nu uit de sneakers.
1: Hey, zit hij er al in?

Radio 80. Wilfred Wildzwijn en Daniel. Kom van dat dak af. Ja, we kunnen hem allemaal natuurlijk in een origineel jasje van Peter Koelewijn. Nu dus eventjes ingezongen door Wilfried Wildzwijn en tezamen met Riel.

0: Spiezet, de speakers op deze maandag de 5e oktober 2026. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Egmond aan Zee. Luister jij naar Showbiz Info? Ja, en als het goed is, dan heb ik weer een Showbiz Info artiest aan de telefoon. En we schakelen over naar de andere kant van de studio. Eugenie Monaco bij Radio 80, een goedemiddag.
1: Goedemiddag, Herman.
0: Welkom bij Showbiz Info Radio 80, Eugenie.
1: Dankjewel. Nee. Leuk erbij te zijn.
0: Ja, je hebt een hele mooie single uitgebracht bij Showbiz Info Horizon.
1: Ja. Ja, klopt, ja. Dankjewel. Ja.
0: Wat kun jij over deze single vertellen, Eugenie?
1: Het is een beetje, het gaat over mijzelf eigenlijk. Vroeger ging ik met mijn ouders altijd kamperen langs de Middellandse Zee. Weliswaar, we hebben het zingen over een oceaan, maar dichtelijke vrijheid. En daar zag ik altijd, aan de overkant waren daar eilandjes. En daar wou ik altijd naartoe, maar daar gingen wij natuurlijk nooit naartoe. Mm-hmm. Dus toen ben ik een keer met mijn man, ben ik er wel naartoe gegaan. En dat verhaal, dat heb ik een keer aan iemand verteld. En die heeft daar voor mij die tekst op geschreven. En dat hebben we ons eigen gemaakt. Mijn man heeft de muziek erbij gemaakt. En in de studio hebben we het allemaal opgenomen.
0: Ja, welke studio heb je dat opgenomen?
1: Dat is bij Stichting Mutase. Dat zit bij ons op het dorp in Hoge Heide. En dat is een stichting die talent, zoals ik, amateur talent, een kans geeft om muziek op te nemen.
0: Dat is een heel mooi initiatief.
1: Ja. Dat is heel erg leuk, ja.
0: Ja, heb je er ook voor gekozen om er een videoclip bij te maken?
1: Ja, dat klopt. Dat hebben we dit jaar ook gedaan. Dat is, ik heb dat met mijn vorige nummer ook gedaan. Dat was een professionele videoclip. En nu was er iemand naar me toegekomen die doet dat als hobby. Mm-hmm. En dus we hebben nu ook een videoclip erbij. En ja, dat is gewoon zo gezellig om te doen, ook om te maken.
0: Ja.
1: En dan ben je, degene die dat heeft gemaakt, is daar natuurlijk heel erg lang mee bezig. En het heeft mij 2 avonden gekost. Dus, maar dat is, die staat gewoon op YouTube natuurlijk.
0: Ja, en welke locatie heb je daarvoor uitgezocht, Eugenie?
1: Dat is, jullie zitten in het noorden van Nederland, hè?
0: Wij zitten in Egmond aan Zee, Bergen Egmond Schorrel.
1: Ja, en ik zit onder Bergen op Zoom, dus wij zitten ook wel relatief dicht bij de zee, maar we hebben het in Tholen opgenomen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Buiten dit nummer, Eugenie, zit er of dit jaar of volgend jaar van jou nog meer aan te komen?
1: Ja, we gaan. Ik ben hier nu 10 jaar mee bezig. Ik probeer ieder jaar een liedje uit te brengen. Nou, tijdens corona, maar dat heeft bij iedereen een beetje stilgelegen.
0: Ja.
1: Dus dit was eigenlijk het eerste nummer weer na corona. Dus het was echt wel veel van, oh heerlijk. Dus we willen weer gewoon doorgaan. En er zijn verschillende mensen die zeggen, oh, ik vind dat leuk om voor jou een nummer te schrijven. En dan krijg ik tekst. En dat maak ik mijn eigen, want het moet wel bij mij passen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan gaan we de muziek onderzetten.
0: Eugenie, jij mag wat mij betreft zelf... was je nog niet uitgepraat?
1: Nee hoor, ik ben zeker wel. Jij moet ook gewoon door, hè?
0: Ja hoor. Nee, je mag wat mij betreft dat nummer natuurlijk aankondigen. We houden bij Showbiz Info dit radioprogramma contact voor je volgende releases als die eraan gaan komen.
1: Ja, leuk.
0: En we gaan hem maar te horen brengen, denk ik.
1: Zeker, lijkt me leuk. Ik hoop dat iedereen ervan kan genieten. Hier is Horizon van Eugenie Monaco.

komen hier vanuit studio. Zou er dan niet echt nog proberen te laten hier staan de telefoon te krijgen? Horen wij nu, ja, op de radio. Fancy, met z'n blij, met jou. Afgelopen vrijdag had ik even contact hier bij Radio 80 in het programma Gewoon Hollands. Met onze Ben Kok. En die heeft ook een hele mooie nieuwe single uitgebracht.

0: deze man aan de telefoon bij het radioprogramma Gewoon Hollands. Iedere vrijdagavond te beluisteren tussen 8 en 11 uur hier op deze zender. Ben Kok, ja, jij bent van mij. Hij heeft toen alles verteld over deze gereleaste single. En ja, mocht je dat eventueel gemist hebben, je kunt het altijd nog even terugzoeken en terugbeluisteren op uitzending Gemist van RTV 80. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan, als het goed is, ja, Daan Huurman van Doc Bakkus. Een goede middag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, Daan, welkom bij Radio 80.
1: Ja.
0: En ja, we hebben onder Doc Bakkus al een aantal singles behandeld in het radioprogramma. Dit keer weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased, getiteld Guilty.
1: Klopt. Wat dat was mijn allernieuwste.
0: Ja,
1: ik ben nog bezig met veel leuke andere nummers.
0: Ja.
1: Ik ben nu ook in de studio, dus aha, dat is ook wel grappig.
0: Dus
1: en Guilty gaat over, als je dat zou vragen, Guilty gaat over eigenlijk mannen die dus aan vrouwen zitten, ongevraagd, en die worden dan schuldig bevonden. En het speelt zich eigenlijk, ik heb er ook een videoclip van gemaakt op YouTube.
0: Mm.
1: En daar staat dan, dat is dan gewoon dat mannen die dus ongevraagd aan vrouwen zitten, die worden dus in die filmpje opgehangen, omdat ik vind dat mannen daar niet zomaar aan vrouwen kan zitten. Dus het is eigenlijk een tribute aan alle vrouwen die dus lastig gevallen worden. Dat was het idee er ook achter.
0: Ja, en ook een hele mooie boodschap vind ik zelf persoonlijk dan aan alle mannen.
1: Nou ja, dat ze inderdaad dat niet moeten doen. Dat ben ik
0: inderdaad
1: eigenlijk wel met je eens. Je moet gewoon normaal doen in het leven.
0: Daar ben ik volkomen mee eens, Daan.
1: Ja. En ik hoop dat een hoop mannen dat ook snappen. En ook hun gedrag een beetje veranderen. Maar ja, dat is allemaal ijdele hoop misschien. Maar het is wel de bedoeling hiervan.
0: Deze videoclip.
1: Daarom hoop ik ook dat het een beetje wereldwijd verspreid wordt. Want dat zou wel prettig zijn.
0: Ja, deze videoclip die staat uiteraard op YouTube, Daan.
1: Ja, klopt.
0: Ja, draait hij ook op andere kanalen mee?
1: Ik heb via DistroKid staat hij overal op.
0: Ja.
1: Dus dat is ook op de Spotify's, Amazon, et cetera. Dus het is overal goed te beluisteren onder de naam Doc Bakkus. En Bakkus is B-A-C-C-H-U-S. Dat is de god van de wijn en van het plezier. Nou ja, daar ga ik een beetje voor.
0: ik weet dat er regelmatig singeltjes uitkomen, Daan. Kunnen we buiten dit nummer nog meer gaan verwachten dit jaar of volgend jaar?
1: Ja, zeker. Ik ben nu laatste hand gelegd met Jack van der Ven, dat is een producer van Go Downtown. Dat is een ander nummer dan Down the Dutch Downtown.
0: Mm-hmm.
1: En Anabole Steroïde, die is ook vanmiddag klaar. Maar die gaat dan eerst naar de plugger, of wordt eerst toch gemixt en dan naar de plugger en dan wordt die dit jaar nog verspreid. Dus die horen jullie heel spoedig.
0: Ik krijg hem dan uiteraard waarschijnlijk van Annerieke wel weer binnen.
1: Exact. Annerieke die gooit alles naar jullie toe en dan krijgen we weer een gesprek. Ook gezellig.
0: Daan, ik wens je een hele goede voortzetting van deze maandag. En
1: Dankjewel. Ik
0: zou zeggen, kondig de single aan, dan brengen we hem te horen.
1: Yep, dames en heren, jongens en meisjes, hier hoor je Doc Bakkus met Guilty.

0: plaatjes van de Van de Bomen.
1: Wauw!
2: Top Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
5: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
6: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: maandag 5 oktober 2026. Rechtstreeks vanuit radiostudio Zuiderduin in Egmond-aan-Zee luister jij naar Showbiz Info. Wim van Dijk bij jou uit de speakers. Between Rivers and Friends. Ik had Wim vorige week nog even aan de telefoon bij Gewoon Hollands hier op Radio 80. De vrijdagavond tussen 8 en 11 te beluisteren op deze zender uiteraard. Mocht je dat interview gemist hebben, je kunt het altijd nog even terugbeluisteren op Uitzending Gemist van RTV 80. Nu bij jou de speakers, de allernieuwste van Jeffrey Tanis.
1: Strand, zee, duinen en Nederlandstalige muziek.

0: En uiteraard heeft u hem vrijdagavond in het programma gewoon Hollands gelanceerd, dit nummer. Met natuurlijk mijn dank aan Jeffrey Tanus hiervoor. Ik heb aan de telefoon onze volgende showbiz-info-artiest. En dat is geen onbekende man. Bink Bensdorf, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, ik sta nog te dansen op dat vorige nummer. Lekker nummer is dat.
0: Ja, dat is de allernieuwste van Jeffrey Tanus, Bink.
1: Dat doet hij lekker.
0: Hij gaat ontiegelijk lekker. Brengt momenteel zo'n... nou, hij probeert in ieder geval één singeltje per week uit te brengen.
1: Dat vind ik heel knap.
0: Dat gaat heel lekker met Jeffrey, inderdaad.
1: Ja.
0: En natuurlijk tussendoor nog muziek voor andere mensen schrijven en uitbrengen ook.
1: Zo, echt waar?
0: Ja, het gaat maar door met die man.
1: Ja, zo hard kan ik niet werken, sorry.
0: Nou, in ieder geval zo hard, Bink, dat je wel weer een nieuwe single hebt uitgebracht.
1: Dat wel, dat probeer ik wel een paar keer per jaar te doen, hè.
0: Ja, ja, ja. Wat kun je over je allernieuwste single vertellen, Bink?
1: Ja, het is een beetje het weemoedgevoel, hè, wat je hebt. En dat idee speelde al eerder bij ons in de hoofd vorig jaar al voor aan het eind van de vakantie. Eigenlijk, iedereen kent dat. Dan is die zomer voorbij en dan moet je weer wachten tot die volgende zomer.
0: Mm-hmm.
1: Altijd een heel lang stuk, vind ik. Vind jij dat ook?
0: Ja, de koude maanden, dat vind ik altijd wat langer duren als de zomerperiode,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja, die vliegt voorbij. Nou, en daar, eigenlijk is het dat weemoedige gevoel van je loopt nog een keer over het strand, maar het is er niet meer zo als in augustus natuurlijk.
0: Nee. Het is nou al flink te merken als je naar buiten loopt dat je al toch wel je jas nodig hebt.
1: Ja. Ja, en soms dan kijk je naar buiten, is het nog wel lekker zonnig. Mm-hmm. Maar is het niet meer zo lekker dat je op het terras kunt zitten, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat begint gevaarlijker te worden op de wegen. Want ik merkte het op de heenweg deze kant op, aan de Rechtmonderzee. Er liggen overal blaadjes op de weg.
1: Ja, we gaan de trein straks ook weer niet rijden, natuurlijk.
0: Ook krijgen we daar weer mee te maken, Bink.
1: Ja, blad het er eens.
0: Bij je nieuwe single, Bink, bij wie is die uit de pen gekomen?
1: En we doen het eigenlijk altijd samen, John Bouncer en ik. We zijn ook wel echt vrienden, hoor. Naast dat hij mijn manager is en producer, zijn we ook gewoon echt vrienden. Dus we maken met heel veel plezier maken we dit soort liedjes samen. Mm. En we versterken elkaar. De ene bedenkt dit, de andere bedenkt dat. Dan komt er weer kritiek op. Van, nee, joh, volgens mij moeten we een hele andere kant op kiezen. En volgens mij moeten we dat woord gebruiken. En zo ontwikkelt zo'n liedje zich. Dat vind ik eigenlijk heel leuk om te doen.
0: Welke studio heb je dan mogen opnemen?
1: Dat doen we bij de Bouncer Studios, bij John Bouncer zelf.
0: Ja, en de videoclip dit keer, Bink?
1: Nee, deze heeft geen videoclip. De volgende gaat voor kerst nog uitkomen. Het wordt een kerstliedje. En daar komt wel een clipje uit.
0: Ah, je zegt er komt een kerstnummer aan. Wanneer kunnen we die verwachten?
1: We zijn ermee bezig. We hebben donderdag de eerste proefopnames daarvoor. En ik denk dat die met een maandje al klaar moet zijn eigenlijk. En de wereld in kan. Maar je moet natuurlijk wel voor de kerst een kerstliedje uitbrengen. Niet na de kerst.

0: Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja. En nou ja, mensen gaan niet verwachten wat ze horen. Want in tegenstelling tot alle flauwekul die normaal gesproken uit mij komt en in de liedjes zitten. Ja. Dat hebben we juist bij deze even weggelaten. En een heel, ja, bijna een triest kerstliedje gemaakt. Maar je gaat hem zeker horen straks.
0: We hebben, ik denk ik, rond die periode wel weer contact met elkaar, Wink.
1: Lijkt me superleuk.
0: Ik ga jou zeer zeker voor dat nummer weer eventjes bellen. En ja, wat je allerlaatste release de nummer betreft. Ik zou zeggen, neem het podium.
1: Nou, mensen, nog één keer terugdenken aan de zomer. Want het liedje heet De Zomer Voorbij.

0: De zomer voorbij, dat is de titel van deze nieuw gereleasede single. Wij hoorden Bink Bensdorf uit de Speakers Denderen. En ja, we hadden Bink Bensdorf natuurlijk zelf persoonlijk even aan de telefoon hier bij Radio 80. Met Bink nogmaals onze danken namens Radio 80. Ik heb nu aan de telefoon, niemand minder, ook geen onbekende man trouwens van dit programma. Sipke van A37, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom terug bij Radio 80, Sipke.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Ja, ja. En wat heb je dit keer meegenomen voor de luisteraar, Sipke?
1: Nou, een nieuwe single van onze band, 387. Met de titel Thief in the Night. Die is net vrijdag gereleased. Dus die komen we even een praatje over hebben.
0: Inderdaad. En met wie is dit allemaal uit de pen gekomen?
1: Wat zei je, sorry?
0: Met wie is dit nummer uit de pen gekomen?
1: Ik heb natuurlijk geschreven met, samen met de gitarist Jan van der Waal en onze drummer Menno Zijlstra. En is geproduceerd in onze eigen studio en gemixt en gemaakt door Dirk Leonard Hogeveen. Ook wel bekend van de band Fangrail.
0: Kijk, heb je er ook een videoclip bij, Sipke?
1: Zeker, als je even kijkt op 3A7, dan schrijf je als 3A7 en je typt erbij Thief in the Night, dat is in Engels. En dat vind je wel op YouTube.
0: Mm-hmm. Hoe is het met het vorige nummer gelopen?
1: Nou ja, op zich wel goed. Hij heeft wel ook leuke optredens opgeleverd. En daar gaat het vaak wel mee. Je probeert een beetje langzamer en grotere gemeenschap te bouwen, zeg maar, die jou gaan volgen. Zodat je, zeg maar, ook wat steeds wat meer en wat leuker optreden krijgt. Dus een beetje eigenlijk waar je aan het bouwen bent. Dus achter ook wel een beetje een meerjarenplan. Dus dat gaat gewoon stapsgewijs steeds wat verder, zeg maar.
0: Ja. Kun je misschien een beetje inhoudelijk meer over het nummer vertellen waar het over gaat?
1: Ja, dat liedje gaat over een mevrouw die brengt, zeg maar, de hoofd op de hart en helemaal op hol van een menig man. Ze verleidt die mannen, zeg maar, op een gegeven moment als die man denkt van, hey, nu heb ik haar. Op dat moment dan piept zij er tussenuit, zeg maar. En dat zie je ook een beetje in de videoclip, zie je dat ook beetje terugkomen. In het begin heb je het verhaal dat de vrouw, zeg maar, de man begeleidt. En vervolgens is zij dan verdwenen en krijg je een soort van achtervolgingsscène. Door de rest van de clip eigenlijk probeert hij haar eigenlijk de hele tijd te achterhalen, in te halen. Maar hij is heel net te laat. Dus eigenlijk is de liefde van zijn leven, maar hij zit er gewoon heel net naast. Er komt het op neer.
0: Dus de luisteraars moeten zeer zeker de videoclip even gaan bekijken.
1: Ja, zeker de moeite waard.
0: Waar is 3A7 te vinden voor eventuele optredens en boekingen?
1: Boeken kun je gewoon doen via onze website of via de socials. Dat is www.3a7official.com. Mm-hmm. Eerst komen de optredens. We hebben net een optreden in Balk gedaan. Dan moet ik even kijken, want ik weet het daar. Dat is allemaal niet uit mijn hoofd, want ik zit ook nog in een andere band die het heel druk heeft. Ja. Dan moet je echt naar mijn website kijken van 3A7. Daar staat het wel op. Ik weet wel dat een aantal dingen zoals Eurosonic nog eens slag. Volgens mij is dat begin volgend jaar. En volgens mij staan we straks nog een keer ergens in Witmarsum en Workum en aan wat kleinere plaatsen. Maar goed.
0: Allemaal op de website te vinden, zeker.
1: Ja hoor.
0: Ik zou zeggen, neem het podium. Dan gaan we denk ik de single maar te gehoor brengen.
1: Ja, graag de luisteraars. Hier is de nieuwe single van 387. Thief in the Night.

0: 7 bij Radio 80 uit de speakers. En we hadden natuurlijk Zipke zelf persoonlijk van 3A7 eventjes aan de telefoon hier bij Radio 80. Met Zipke, nogmaals mijn dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van Radio 80 en dat is Benny Solo. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ook welkom terug, Benny.
1: Wat zeg je?
0: Welkom terug bij Radio 80.
1: Ja, ja. Dankjewel, dat is wel even geleden inderdaad.
0: Nou, ik denk, wat zal het zijn? Een kleine 4 maandjes, denk ik.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ja, ongeveer. Ja, ja, ja. Zingel, maar nooit alleen.
1: Ja, kijk, dat is ook een beetje mijn slogan, hè. Benny Solo, single, maar nooit alleen. Mm-hmm. Met de 3 puntjes ertussen. Want ik ben eigenlijk de eeuwige vrijgezel. En volgens mij zijn er ook heel veel mensen in Nederland die eigenlijk vrijgezel zijn. En dat eigenlijk helemaal prima vinden.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we een liedje over gemaakt dit keer.
0: Kijk, ik ben er ook een van, Benny.
1: En kijk, nou, dan kunnen we elkaar een hand geven, hè.
0: En nooit alleen.
1: Ja, nooit alleen.
0: Heel dat is veel eigenlijk mooi, hè? Want
1: dat dekt ook de lading van Benny Solo, hè? Benny Solo. Ben niet solo, single maar nooit alleen.
0: Heel mooi gevonden. Dus ja.
1: Het is maandag, hè? Laten we het rustig houden, ja.
0: Ja, ja. Benny, dit nummer is waarschijnlijk bij jezelf uit de pen gekomen.
1: Ja, het is een beetje ontsproten. Ik krijg wel eens liedjes. Toen zei iemand een keer tegen mij: waarom heb jij nooit een liedje over jezelf? Ik zei: dat is een goeie inderdaad. Mm. En waarom heb ik dat niet? En toen zijn we eens gaan brainstormen. En toen dacht ik: ja, dan moeten we iets met slogan gaan doen. En toen hebben we een opzetje gemaakt. Dat vond ik al superleuk. Alleen toen kwam mijn vormgever, die eigenlijk al mijn leuke uitingen maakt, die zei: mag ik ook een keer naar de tekst kijken? Ja, tuurlijk. Ga je gang. En toen zijn we eigenlijk bij deze tekst gekomen. Dus eigenlijk alleen maar uitspraken over wat je wel en niet mag doen als je een relatie hebt.
0: Ja.
1: Ik vind altijd liedjes met een inhoud wel leuk. Weet je, kijk, als het een Polonaise liedje moet zijn, moet het allemaal niet te moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: En Harold Queens is mijn vaste producer en die heeft hier weer echt een lekkere feestplaat van gemaakt.
0: Ja. Die Polonaise achteruit, die hebben we ook nog. Die zijn we ook nog gekomen, natuurlijk, inderdaad.
1: Die doen het ook nog steeds lekker, hè? En ik moet zeggen, ik heb afgelopen carnaval had ik. Ben trouwens met een nieuwe bezig, as we speak. Mm-hmm. Maar afgelopen carnaval had ik. Ik loop met jou in de Polonaise. En dat was eigenlijk gewoon een knijter, hoor. Dat gaat er goed in. Dat is gewoon een lekker liedje. Blijft lekker dat loopgebeuren.
0: Waar is Hingel maar nooit alleen opgenomen, Benny?
1: In de studio van Harold Queens. En Harold Queens is geen onbekende in het vak.
0: Mm-hmm.
1: Als ik bijvoorbeeld de Engelbewaarder zeg, dan weet je genoeg. Maar ook bijvoorbeeld Zoele Zomernachten van Rutger deze zomer.
0: Van de heer Barneveld, ja.
1: De grote hit. En zo heeft hij nog meer hits op zijn naam staan. Maar daar is hij opgenomen.
0: Daar komt hij dus vandaan.
1: Ja.
0: En heb je ook een videoclip erbij?
1: Ja, videoclip hebben we met de Vierdaagse Feest in Nijmegen opgenomen.
0: Okay.
1: Ik sta daar 7 avonden altijd, dat was in juli. Je hebt de Vierdaagse Lopers, dat kent iedereen natuurlijk. Dat is allemaal in Nijmegen, 4 dagen lopen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij hebben dan 7 dagen feest. Dat begint op zaterdag tot vrijdag.
0: Ja.
1: En dan sta ik daar iedere avond op het podium. Dus hoe leuk was het om daar dan op de Roze Woensdag... dan is het lekker overdag en het zonnetje scheen om daar dan de clip op te nemen. Dus dat heeft de Pachanka gedaan met mij.
0: Oh, okay.
1: En dat is superleuk. Dus als je er beeld bij wil hebben bij de clip, dan zou ik zeker even naar YouTube surfen.
0: Ja, en kom je daar ongetwijfeld Willem waarschijnlijk ook wel eens tegen, de zanger?
1: Ja, ik kom daar heel veel artiesten tegen.
0: Die maakt regelmatig ook inderdaad voor de Vierdaagse en dat soort dingen maakt die nummers...
1: Oké. Nou, dat klinkt goed. En dat is altijd één grote week. Volgens mij hebben we iets van 120 podia in Nijmegen dan. Dus dat is eigenlijk altijd één groot feest een week lang. Dus dat is superleuk voor ieder wat wils. Hè?
0: Ja.
1: Je had net een stevige plaat op staan. Ook daar is ruimte voor.
0: Inderdaad.
1: En Nederlandstalige meezingers en hardstaal. Een park vol met hardstaal van de Matrix.
0: Oh, lekker.
1: Ja, dat is ook theater en kindertheater en eetentjes. Maar goed, ik ben nou een beetje klaar om te maken voor de vraagstelling. Dat hoeft helemaal niet, want we moeten nog een half jaar wachten, hè, voordat het weer gebeurt.
0: Het is in ieder geval wel mooi dat er zoveel aandacht aan besteed wordt dan, Benny.
1: Ja, nee, dat sowieso. Dat sowieso. En leuk dat jullie aandacht besteden aan mijn nieuwe single. Want die kan wel wat promotie gebruiken natuurlijk.
0: Dat gaan we zeer zeker doen. Maar ik denk dat de luisteraars ook wel heel erg nieuwsgierig zijn naar die nieuwe single, Benny.
1: Ja, hè? Ja. Ja, het blijft radio. Dus ik zou zeggen, hit het, hè?
0: Ga jij maar kondigen.
1: Ja, nou, dames en heren, ik ben weer zeer verheugd omdat die hier gedraaid gaat worden. Ik zou zeggen, Herman, start mijn nieuwe single, Benny Solo. Single, maar nooit alleen.

0: nog maar nooit alleen. De allernieuwste van onze Benny Solo uit de speakers bij Radio 80 en natuurlijk verder buiten te beluisteren. Ja, mijn dank aan Benny Solo. Hij heeft daar juist alles verteld over deze nieuw gereleasde single op Radio 80. Heb je het gemist? Ja, dat is dan jammer. Of je moet dat even terug beluisteren op uitzending gemist van RTV 80. Kent u aan de telefoon als het goed is? Justin, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Justin.
1: Ja, dankjewel. En, dat ik er mag zijn.
0: Ja, ik bel je natuurlijk uiteraard niet zomaar, want je hebt een hele mooie nieuwe single uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. De single heet Lie With Me. En samen met mijn collega-zangeres zijn wij hem bekend aan het maken op de wereld, zeg maar.
0: Ja, en dat is Jesse Beretta.
1: Ja, zeker.
0: Waar we het over hebben, inderdaad. Ja, hoe is dit nummer zo tot stand gekomen, Justin?
1: Dit nummer is ooit eens tot stand gekomen. Ik denk dat het een van de eerste dingen is die ik geschreven heb ooit. En toen was ik begin 20, dus hij zal bijna 20 jaar oud zijn, wat dat betreft.
0: Kijk.
1: Maar gewoon nooit productioneel wat mee gedaan. Lag op de planken. Ik had vroeger een producer die dat heel goed kon spelen, het nummer.
0: Mm-hmm.
1: En zelf kon ik hem niet uit elkaar vogelen of mooi in elkaar zetten. Dat ik dacht, oké, dit wordt een leuk liedje. En op een gegeven moment had ik die producer weer contact gehad en die wilde hem wel doen. En zo is het weer stand gekomen.
0: Dus,
1: na jaren.
0: Dus eigenlijk heb je er een behoorlijk laagje stof af moeten wrijven.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja. Ja. En met wie heb je dat nieuwe jasje eromheen mogen bouwen, Justin?
1: Ik heb het, hoe bedoel je?
0: Nou, dat geheel nieuwe plaatje wat er nu omheen zit.
1: Ja.
0: Wie heeft dat gedaan?
1: Nou, ik zit deels Rihanna en deels ik. En deels Tom, de gitarist.
0: Oké. En zit er ook een videoclip bij?
1: Jazeker.
0: En wie heeft die mogen maken?
1: Nou, ik doe eigenlijk alles in eigen beheer, dus ook die heb ik zelf gemaakt.
0: Ook dat heb je zelf gedaan?
1: Ja.
0: Kijk, en welke locatie heb je daarvoor uitgezocht, Justin?
1: Mijn huiskamer. En mijn studiootje.
0: Dus gewoon lekker dicht bij huis gehouden.
1: Zeker. Mijn telefoons tegenwoordig hebben zo'n goede camerakwaliteit, het gaat helemaal goed.
0: Ja. Zit er buiten dit nummer nog meer ook aan te komen?
1: Ik heb nog een nummer wat klaar is voor release, maar er moet nog wel een artwork en clip gedaan worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik weet niet binnen nu en wanneer die uitgebracht gaat worden.
0: Oké, behouden we het.
1: En zeker zijn ze dus helemaal productioneel helemaal klaar, het nummer, maar ja.
0: Ja. Behouden we het natuurlijk uiteraard in de gaten, Justin. Mocht die uitkomen, dan hoop ik je weer te spreken.
1: Ja, super.
0: Wat dit laatste gereleasde nummer betreft, ik zou zeggen, neem het podium, kom nog hem aan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Nou, bij deze dan, Jesse Beretta met A Lie With Me. Geniet ervan en luisteren.

0: Love It Me, het allernieuwste van Jesse Beretta. Natuurlijk tezamen met Justin voor de kust en duistrek hier op Radio 80. Waar de Justin heeft aan de telefoon. En natuurlijk mijn dank daarvoor dat jij alles kon vertellen over deze nieuw gereleaste single, Justin. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Jordy Bosma. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ook welkom bij Zo op Zingen op Radio 80, Jordy.
1: Ja, leuk dat ik in de uitzending mag komen.
0: En je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Proost op het Leven.
1: Jazeker.
0: Wat kun je de luisteraars allemaal over deze nieuwe single vertellen, Jordy?
1: Nou, de luisteraars en de mensen thuis misschien, die vergeten soms nog wel eens te genieten van het leven. Iedereen heeft natuurlijk wel eens tegenslagen. En ja, mijn nummer staat dan in het teken van geniet ook van de mooie momenten. Mm. En ja, kijk naar de mensen om je heen en geniet met elkaar. Want ja, het leven heeft ook heel veel moois te bieden.
0: Dat is natuurlijk zo.
1: Ja.
0: Dus, er zit eigenlijk een hele mooie boodschap voor de mensen.
1: Ja, ja. Ik hoop dat ze er ook wat aan hebben en dat ze ook misschien wat kracht en positiviteit uit het nummer halen.
0: En met wie heb je de tekst mogen schrijven, Jordy?
1: Samen met Hedy Rebel.
0: Oké. En heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Ja, hij staat op YouTube. Je kan hem vinden onder Jordy Bosma en dan Proost op het Leven.
0: Ja, en met wie heb je die videoclip gemaakt?
1: Qua mensen die in de clip zitten of wie de clip heeft geschoten, bedoel je?
0: Je mag alles erover vertellen wat je wil.
1: Nou, degene die de clip heeft geschoten, dat is Edwin Kamp. En ja, ik heb figuranten uitgenodigd, gewoon in een open Facebook bericht. Dus het waren mensen die ik kende, maar ook niet helemaal die ik niet helemaal kende, zeg maar. Dus ja, een beetje een verschillend clubje.
0: Ja, dus van alles een beetje door elkaar gemeekt.
1: Ja, klopt.
0: Welke locatie heb je ervoor uitgezocht?
1: In Leeuwarden. En dat is op de Froskepollen geweest.
0: Oké.
1: Mooi natuurgebied is het daar. Dus,
0: Zeer zeker de moeite waard om even te gaan kijken dan.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Buiten dit nummer, Jordy, kunnen we van jou nog meer verwachten aankomend jaar?
1: Ik ben er wel van plan om dit jaar nog een uit te brengen. En anders wordt het begin volgend jaar.
0: Dan hebben wij tegen die tijd weer contact, Jordy.
1: Ja, dat zou super top zijn. Superleuk.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig de single aan.
1: Nou, dames en heren, en dit is mijn nummer Jordy Bosma met Proost op het Leven.

titel van deze nieuw gereleasde single van Jordy Bosma. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Zomers Info op Radio 80. Met natuurlijk nogmaals onze dank ervoor, Jordy. Hier is de nieuwste van Marino.

zijn we nog hier aan het einde gekomen van deze uitzending van Zomers Info op deze maandag de 5 oktober 2026. Rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Egmond aan Zee, Radiostudio 1 van RTV 80. Ik zou zeggen, blijf nu lekker luisteren. Via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. In de kust en luisterrijk natuurlijk. Via Ziggo TV Kanaal 44. En via KPN TV Kanaal 1493. In de ether kun je ons vinden met groot vermogen. Op de FM 105.9. En wereldwijd zijn we natuurlijk te beluisteren, maar ook te bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben een eigen RTV 80 app, heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en voor jouw Apple-telefoon. Ik zou zeggen, download hem even en blijf natuurlijk afgestemd op Radio en TV 80. Ja, ik ben helemaal van kanten. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending en ja, blijf gezellig luisteren natuurlijk naar radio en blijf ook kijken naar TV 80. Ik wil mijn artiesten even bedanken voor vandaag. Dat waren Pascal Plagenborg over de single Vleugels in de Wind. Mijn hartelijke dank aan Pascal Plagenborg hiervoor. Doc Bakkus had ik aan de telefoon, oftewel Daan Huurman. Mijn dank, Daan, dat jij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single van Doc Bakkus en Gold Key. Ik had natuurlijk Eugenie Monaco bij Radio 80 aan de lijn vandaag over de nieuwe single Horizon. Ook mijn dank aan Eugenie Monaco hiervoor. Ik had Bink Wensdorf bij Radio 80 aan de lijn vandaag over de single Zomer voorbij. Ook mijn dank aan Bink Wensdorf hiervoor. En natuurlijk niet te vergeten Zipke van 3A7, oftewel Teach in the Night. Hele mooie nieuwe single. Ook mijn dank aan Zipke hiervoor. Ik had Benny Solo aan de telefoon bij Radio 80 over de single Single maar nooit alleen. Zingel, maar nooit alleen. Wat leuk zeg. Benny Zollo, mijn hartelijke dank natuurlijk dat jij alles kon vertellen in dit radioprogramma Zomers Info over deze nieuwe single, maar nooit alleen. En natuurlijk Jesse Beretta samen met Justin, ja, Live With Me. Justin aan de telefoon over deze single. Ook mijn dank natuurlijk aan Justin over de single samen inderdaad met Jesse Beretta. Live With Me hoorden wij. Ik had Jordi Bosma nog even aan de lijn te slotten over de nieuwe single Proost erbij. Ook mijn dank aan Jordi Bosma. Ja, nogmaals mijn dank aan alle luisteraars natuurlijk voor het luisteren. Ik ben er aankomende vrijdag weer met Gewoon Hollands. Heel leuk om daar even naar te luisteren. Heel veel Nederlandse artiesten dan in de uitzending aan de telefoon. En dat programma kun je vinden vrijdagavond tussen 8 en 11 hier op deze zender. Een prettige voortzetting van deze maandag. Blijf natuurlijk luisteren en kijken.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Atletiekvereniging Hilas wil graag verhuizen. Maar het Alkmaarse college ziet dat niet zitten. Verhuizing kost zeker 8 miljoen euro. Terwijl onderzoek uitwijst dat Hilas nog door kan groeien aan de Havingastraat. Wanneer de club renovatie en opwaardering kan verwachten, is nog niet duidelijk. Hilas mag nu geen officiële wedstrijden organiseren vanwege gebreken. De atletiekclub en de gemeente gaan in gesprek over de toekomst. Schoten klonken zondagavond laat in de Cataloniëstraat in Alkmaar. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Volgens getuigen reden 2 mensen weg op een fatbike. De politie rukte grootschalig uit en vond bij aankomst 2 kogelgaten in de ruiten van de getroffen woning. Op straat lagen meerdere kogels en lege hulzen. De politie verhoorde 2 getuigen en doet grootschalig onderzoek in de omgeving. Een auto is te water geraakt en gezonken in de Schermeringvaart. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag ter hoogte van Rustenburg. De inzittenden van de auto bleven ongedeerd. Wel was er enige tijd onduidelijkheid over de bestuurder. Daarom werd zelfs een traumahelikopter. De bestuurder bleek gevlucht, maar de politie kon hem alsnog aanhouden en meenemen naar het bureau. De plannen voor een nieuw zwembad met 2 sporthallen in Castricum lopen opnieuw vertraging op en worden duurder. Het college wil eerst extra onderzoek doen naar de plannen op Sportpark Noordend. Dat kost 200.000 euro en duurt waarschijnlijk tot komende zomer. Het hele project wordt nu geschat op bijna 20 miljoen euro. De gemeenteraad beslist op 22 oktober over het extra geld voor het onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: Broaster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Master!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe prettig en veilig is het om te lopen in de gemeente Bergen? Doe mee aan de Nederlandse voetgangersmonitor en deel uw ervaringen. U kunt de vragenlijst invullen van 31 augustus tot en met 25 oktober 2026. De Nederlandse voetgangersmonitor onderzoekt hoe mensen in Nederland lopen en wandelen. De vragenlijst gaat onder meer over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud en over waar lopen prettig is en waar het beter kan. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers worden door de organisatie 5 bol.com bonnen van €100 verloot. Deel uw ervaring en vul de vragenlijst in via de Nederlandse Voetgangersmonitor.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een proefproject waarbij gas werd gewonnen uit rioolslip bij SCW Systems in Alkmaar is stopgezet. Dat hebben de samenwerkende organisaties achter het onderzoek bekendgemaakt. Hoewel het technisch mogelijk is gebleken om brandstof te winnen uit het rioolslip, is het in de praktijk lastig te realiseren. Het proces leidt tot veel extra kosten. Daarom is er nu een punt achter het Alkmaarse experiment gezet. Het project liep sinds 2023. Langs de Westdijk in Zuid-Schermer zijn zondag 4 big bags met mogelijk asbesthoudend afval gevonden. Op de big bags staat in ieder geval dat er asbestmaterialen in zitten. De vondst werd in de buurt van het pontje van Akersloot gedaan. De omgevingsdienst is ingeschakeld om het afval te onderzoeken en af te voeren. Wie de big bags heeft neergezet en of er gevaar was voor de gezondheid is nog niet bekend. Schoten klonken zondagavond laat in de Cataloniëstraat in Alkmaar. De bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. Volgens getuigen reden twee mensen weg op een fatbike. De politie rukte grootschalig uit en vond bij aankomst twee kogelgaten in de ruiten van de getroffen woning. Op straat lagen meerdere kogels en lege hulzen. De politie verhoorde twee getuigen en doet grootschalig onderzoek in de omgeving. Een auto is te water geraakt en gezonken in de Schermeringvaart. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag ter hoogte van Rustenburg. De inzittenden van de auto bleven ongedeerd. Wel was er enige tijd onduidelijkheid over de bestuurder. Daarom werd zelfs een traumahelikopter. De bestuurder bleek gevlucht, maar de politie kon hem alsnog aanhouden en meenemen naar het bureau. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Pak het op, pak het op.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Kinderen en tieners kunnen elke donderdagmiddag zelf kunst maken in Art Gallery De Bank aan het plein 29 in Bergen. Beeldend kunstenaar Judith Xera begeleidt de ateliermiddagen. Het atelier Xera zit in de Art Gallery De Bankplein 29 in Bergen. De les voor kinderen tot 12 jaar loopt elke donderdag van 3:15 tot 4:30. Die voor tieners van 12 jaar van 5:50 tot 6:10. Een middag kost €12,50 per keer. Meer informatie staat op www.xerska.nl.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Twee restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Azuriet in Delft en Sui in Schinopgul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en het Rottepolderplein. De N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rottepolderplein is het op onthoud. Ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

0: Isabel Usher. En niemand wil een popster. Die bij Radio 80 om 12 minuten over 4 in de Good Afternoon Show. Tijd voor een nummertje vanaf vinyl, ouderwets vanaf de 45 toeren single. Hier is Strawberry Switchblade en Since Yesterday.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en het knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging. 10 minuten langer onderweg ben je op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een proefproject waarbij gas werd gewonnen uit rioolslip bij SCW Systems in Alkmaar is stopgezet. Dat hebben de samenwerkende organisaties achter het onderzoek bekendgemaakt. Hoewel het technisch mogelijk is gebleken om brandstof te winnen uit het rioolslip, is het in de praktijk lastig te realiseren. Het proces leidt tot veel extra kosten. Daarom is er nu een punt achter het Alkmaarse experiment gezet. Het project liep sinds 2023. Verkeersdeskundigen maken zich grote zorgen om het viaduct in de A9 bij Uitgeest. Dat komt naar voren uit onderzoek van Follow the Money. Het viaduct uit 1957 is gebouwd met spanstaal. Door een slijtageproces dat verbrossing heet, kan deze constructie knappen. Extra gevaarlijk is dat het moeilijk is om te voorspellen of en wanneer dat gebeurt. Vorig jaar drong het ministerie al aan op de snelle vervanging van dit en 15 andere viaducten. Aan de Gibbon in Heugewaard is zondag een man met zijn scootmobiel in het water beland. Omstanders konden hem weer op het droge krijgen. De brandweer was met een duikteam uitgerukt, maar de duikers waren bij aankomst niet meer nodig. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De scooter is op de kant gezet, maar of die nog zal rijden is niet duidelijk. De politie heeft een man aangehouden na een dollemansrit in de omgeving van Egmond. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De bestuurder raakte meerdere verkeersborden en kwam uiteindelijk tot stilstand in Egmond binnen. De rook sloeg toen uit de auto. De politie constateerde dat de man onder invloed was en heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau. Er vielen geen gewonden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Get Out, Maroon 5. We gaan nog lekker even door tot aan 6 uur op deze maandagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Want wij zijn het om jouw werkdag prettig af te sluiten. Of jouw gewoon een normale dag. Het is maandagmiddag en het vieren met mooie muziek. Zoals deze van Olivia Dean. Een stukje relaxation in de vorm van So Easy to Fall in Love.

Prince en Ben The Wings. En ze zongen samen Coming Up in de Good Afternoon Show. Op deze maandagmiddag bij Radio Tand voor de Kust en Duinstreek. Op deze iets wat druilige maandag. Maar ja, het is herfst, hè, dus dan kan je dat gaan verwachten. De temperaturen gaan ook zakken. Ja, we zijn het helemaal niet meer gewend. We zijn alle tropische temperaturen gewend. Maar het is toch echt herfst? Het is oktober, dus ja. Nog een paar weken en dan gaat de wintertijd ook weer in. Bah. Maar goed, hier is Alan Clark. En Love Is in de Good Afternoon Show. Tot aan 6 uur op deze maandagmiddag.

Sting, Love is the Seventh Wave in de Good Afternoon Show op deze maandagmiddag bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. We gaan luisteren naar de bankzitters samen met Robert van Hemert. Hier is Rapido. Zet hem maar.

De bank zit er samen met Robert van Hemert en Rapido hier bij Radio Tachter. En wij gaan Rapido naar het nieuws van 5 uur toe. Niet alvorens we geluisterd hebben naar de New Radicals. En You Can Get What You Give. Zometeen deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio lekker aanstaan, want er komen nog veel meer leuke plaatjes voorbij.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. De A10, de A10 Zuid naar de A10 West tussen Amsterdam Centrum en Slotervaart doe je er ook 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden. De N247 van Amsterdam naar Hoorn is het oponthoud een kwartier bij Broek in Waterland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wendy en Lisa in deel 2 van de Good Afternoon Show op deze maandagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. En Wendy en Lisa kregen een beetje hulp van Prince, want zij speelden ook bij Prince. En Prince heeft hun weer geholpen om de muziek op te zetten. Ja, zo gaat het wel helemaal in de wereldje. Hey, we zijn tot 6 uur bij om je werkdag prettig af te sluiten met mooie muziek. Zoals deze van Somme Mieux. Hier is

Janet Jackson, de jongste teller van de Jackson Family, scoorde ook heel veel hits. Waaronder deze God Till It's Gone in de Good Afternoon Show op deze maandagmiddag bij Radio 80. We gaan luisteren naar Veldhuis en Kemper. Hier is De Blond.

Makeship, featuring Tinashe en Chance the Rapper. All my friends en vooral mijn vrienden van de radio. Wij zijn hier tot 6 uur voor jou bezig met de Good Afternoon Show op deze maandagmiddag.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Wakey, wakey!
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
4: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
4: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen Nieuw-Vennep en Den Haag-Zuid een half uur extra nodig. Een kwartier vertraging heb je op de A27 naar Almere tussen Beeldhoven en Huizen. En dat geldt ook voor de N230 van Utrecht naar Maarsen bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Alkmaarse hulpdiensten zijn maandag uitgerukt nadat iemand meldde dat er een helm in het water langs de Zandersweg lag. Een duikteam van de brandweer vond een scooter op de bodem van de sloot langs het fietspad, maar er lag niemand in het water. De scooter was volgens de politie gestolen en gedumpt. De politie probeert de eigenaar van de scooter te achterhalen. Langs de Westdijk in Zuid-Schermer zijn zondag 4 big bags met mogelijk asbesthoudend afval gevonden. Op de big bags staat in ieder geval dat er asbestmaterialen in zitten. De vondst werd in de buurt van het pontje van Akersloot gedaan. De omgevingsdienst is ingeschakeld om het afval te onderzoeken en af te voeren. Wie de big bags heeft neergezet en of er gevaar was voor de gezondheid is nog niet bekend. Atletiekvereniging Hilas wil graag verhuizen, maar het Alkmaarse college ziet dat niet zitten. Verhuizing kost zeker 8 miljoen euro, terwijl onderzoek uitwijst uit dat Hilas nog door kan groeien aan de Havingastraat. Wanneer de club renovatie en opwaardering kan verwachten, is nog niet duidelijk. Hilas mag nu geen officiële wedstrijden organiseren vanwege gebreken. De atletiekclub en de gemeente gaan in gesprek over de toekomst. Alkmaar gaat voorlopig geen extra maatregelen nemen op de Nieuwe Schermerweg ter hoogte van het Oud-Orperdijkje. Omwonenden klaagden over de hoge snelheden waarmee automobilisten hier soms rijden. Het college van Alkmaar erkent dat er regelmatig te hard gereden wordt, maar wil een eventuele herinrichting van de weg pas overwegen bij gepland groot onderhoud over een paar jaar. Dan zullen omwonenden mogen meepraten over de herinrichting. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

zeker niet in de show ontbreken. Je hoorde Just a Flirt hier in de Good Afternoon Show. We gaan luisteren naar Suzanne en Freek. Hebben een mooie plaat gemaakt. Hier is Halverwege in de Good Afternoon Show bij Radio 80.

kwam voorbij met Don't Ask Me Why in de Good Afternoon Show. Die bij Radio 80 voor de kust en duinstreek op deze maandagmiddag. Nu met Ella Farben samen met Crane Candy. Hier is She Moves In Her Way.

En samen Pink. En dat was One Too Many hier bij Radio Tad voor de Kust en Duinstreek op deze maandagmiddag. In de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je om je oren te verwennen met leuke plaatjes. Zoals deze van de Swing Out Sister. Dit is Surrender.

Swing Out Sister and Surrender in de Good Afternoon Show op deze maandagmiddag. We gaan luisteren naar Bente en Parachute. Ik bedank jullie voor het luisteren. Dit was de editie van maandagmiddag zonder Thorvald. Want ja, die was naar Limburg toe om voor het behalen van zijn Michelinster. Hij mag hem weer behouden, hè, voor zijn restaurant. Thorvald, nogmaals als je luistert, gefeliciteerd. Ook voor je broer en het hele team. Voor zometeen veel plezier met Kunst Compleet. Eet smakelijk en ik spreek je morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden doe je er nu 10 minuten langer over. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Jacqueline van Kunstcompleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum uitzending van Kunstcompleet. 20 jaar. En we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek. En dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, dat was dat waren Sam Fender en Olivia D met Remy in en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag alle drie.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik zit het laatste uur, jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk, hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Lekker
3: cool. Lekker. Beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel, ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in het programma bent geweest, weet je het nog?
4: Nee, tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: Twee jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja,

0: grote klus, maar ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar ja, het is altijd in samenspraak met de twee kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
1: Ja, en wat heb jij, wat laat jij zien? En welke dichter?
0: Nou, ik doe dit
1: niet,
0: keer niet mee.
1: Je zit in de organisatie.
0: Ik zit in de organisatie. Ik doe niet mee met zonder titel, maar...
1: Ja. Ja, nee. En zonder titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
0: Yvonne Alting.
1: Ja,
0: ja, ja. Leuk.
1: En wanneer loopt deze tot wanneer loopt deze expositie nog?
0: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
1: Ja, het Kranenburg.
0: Ja.
1: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
1: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar u weet het, en daarna duik ik mijn atelier weer in en dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En, nou, heerlijk.
1: Ja. Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
1: Ja.
3: Dat is al, nou ja, dat is al een lang verhaal al.
1: Ja.
3: Dat, en dat, is, dat loopt nog steeds.
1: Dat loopt nog steeds.
3: Gaat heel langzaam naar een waarschijnlijk een rechtelijke uitspraak.
1: Ja,
3: dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, als ik, zolang ik het nog heb, om daar gebruik van
1: te maken.
3: Te maken. Dus ik ben veel aan het schilderen.
1: Ja, dat, want even kort, want het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet, maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit. Dat is eigenlijk het verhaal.
3: Het is een beetje een landelijk fenomeen dit. Het speelt dan bij ons. En dat is een ateliercomplex met 10 ateliers. Waar de gemeente zeg maar een lage huur op heeft gezet ooit. Het probleem is alleen is dat heel veel gemeentes geldtekort hebben. En dat gebeurt dus overal in Amsterdam en door het hele land al jarenlang. Dat ze een wet gaan toepassen. Waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken. Die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
1: Ja.
3: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
1: waar je
3: dus
1: niet meer kan betalen.
3: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon.
1: Ja.
3: Dus het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
1: Ja.
3: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus we proberen dat aan te vechten. Want het is, een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
1: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
3: Nee.
1: Ja. Maar dat is eigenlijk, we hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer, komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
3: Ja.
1: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar? Sonja,
0: hoe
1: belangrijk is dat?
0: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
1: Ja, zeker.
0: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar ja, dan kom je gewoon niet echt ver. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat dat stagneert.
1: Ja.
0: Want je kan niet...
3: Het is geen continuïteit, zeg maar.
0: Precies, continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat is heel belangrijk.
1: Ja, mensen vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
0: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht. Nemen ze van, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat waar kunstenaars zijn.
1: Ja.
0: En dat is heel belangrijk.
1: Ja,
3: maar het is natuurlijk ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk niet alleen.
1: Nee. Ja.
3: Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en de cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
1: Ja, absoluut.
3: We zitten natuurlijk ook in een politiek klimaat nu. Dat niet echt gunstig is voor het culturele veld, zeg maar. Dus
0: Het moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
1: Ja, zeker. En
3: als het al snel is het er weer als dat het afgekomen
1: precies,
3: is.
1: Precies, als het er al is dan. Hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
3: en zeker voor jonge kunstenaars. Ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang in. Maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
1: Ja. En jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Maar weet het, ik zat, het eerste atelier was langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. En met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij. Dus ik had gewoon mazzel.
1: Ja.
2: En heb ik heel lang gezeten. Heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad.

0: Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen. En je organiseert ook samen dingen. Ja. Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen, langs de Zaan, dat was, zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, ja verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ja, ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, nou laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
1: Ja.
0: We waren de tweede in heel Nederland.
1: Ja, je hebt contact met kunstenaars, hè? Je hebt contact met collega's. Je inspireert elkaar, je organiseert dingen met elkaar. Je kan elkaar steunen in die zin.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het goede ervan was, het was op zaterdag, zondag open, maar ook op maandag. Want er zijn mensen die kunnen in het weekend niet, die werken. Dus toen hadden wij dat ook. En wat denk je? Weet het, op een gegeven moment kwam er een mevrouw binnen. En zo'n haar zo. En die zegt, ken je mij? Ik zeg, nou wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot, hè? Ik zeg, nou, daar heb ik wel van gehoord, want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt, maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
1: Ja.
0: Dus toen is het gaan rollen en dat was fantastisch, joh.
1: Ja, zo gaat dat, hè? Ja. Ja. In plaats dat je... ja, dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
2: Ja,
1: nou ja, het is
2: inderdaad.
1: Wel duidelijk.
2: Nou ja, het is nu advocatengebeuren wordt het nu. Maar ja, dat duurt ook weer heel lang. Dus dat,
1: zeker. Ja. Ja. We gaan nog even naar muziek natuurlijk ook, hè?
0: Oké.
1: Ja, we gaan naar Sam Hunt, Take Your Time.

0: gaat gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Nou, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt, hebben jullie een vraag aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, hoor, ga je nog door?
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh,
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, want wat, ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje. Maar dat gaat niet 25 jaar. Nog duur hoor, want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
2: Je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, ook dat. Ja, die blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
2: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
1: Draai het even om.
0: Ja, draai het even om. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja, en het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heet KCB Nu. En de redactie wisselde volgens mij. En ja, er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wat doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
2: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan. Ja. Kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was dat Nicole Spit.
2: Oh ja. Ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palette, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Dan wordt dat hele programma wordt getranscribeerd, heet dat dan.
2: Ja.
0: Dus ik heb het hele programma gewoon op papier, maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En nou, aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
2: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja.
2: Ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de vraag die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dan lezen de mensen het op het KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten, want dat vroeg iemand vanochtend ook wel. Waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar
2: leuk en daarbij kliedert in Hobbit.
0: Ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt 's nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
2: Nee, je moet gewoon, dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja. Ja. Op de academie leren we altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
2: Ja.
0: Nou, bij
2: en heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit. Precies. Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, ja. Dat is het. Ja.
2: En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
2: Ja, ja.
1: Als het goed is. Als het goed is. Ja.
2: Ja. Dus laat alles zien.
0: Nee, nou,
2: of
0: alles.
2: Ik heb wel een filter.
0: Of alles. Of maar 1%.
1: Ja. Ja, dat kan ook.
0: Dat kan ook.
1: Ja. Ja. Nee, maar dit ook wat jij doet. Het is ook net als het gesprek over die ateliers. Als jij stopt. Er is niet zomaar weer iemand die dat gaat doen. Weet je, heel veel dingen verdwijnen, maar het is niet vanzelfsprekend dat er dan weer iets terugkomt.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Er komt geen vervanging dan voor mij. Nee, dat weet ik zeker. Dat komt niet terug.
1: Ja, en het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die ook, jij hebt kennis van zaken, je kent het veld, weet je wel. Dat is gewoon heel goed.
0: Dank je. Ja, maar ik vind het ook heel belangrijk, want dat merk je ook kunst en cultuur, zeker op tv of in de politiek. Het wordt steeds minder en steeds minder. Ja. Echt steeds minder. En het is ook super belangrijk. Nou ja, wat je ook merkt, is natuurlijk ook een tendens de laatste jaren dat het ook laagdrempelig moet zijn.
2: Ja.
0: En dat ook de amateur. En dat is ook allemaal prima. Maar er is een verschil tussen professional en amateur.
2: Ja.
0: En dat is het, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is ook een heel groot verschil, je opleiding.
0: Ja.
3: Want of je op een academie zit, of je zit op een cursus.
0: Ja, zeker.
3: Wil niet zeggen dat het hetzelfde is als talent. Als je op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
0: Ja.
3: Dat, Want het is niet niks, zo'n academie.
0: Nee, absoluut. Met, ja. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsvereniging. We hadden het in het eerste, tweede uur hadden we ook over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. Dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over...
1: Het was niet voor niks vroeger een gilde. Hè?
0: Nee, nou ja, ik noem maar wat.
1: Een beschermd vak.
2: Ja.
1: Nee, iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar.
0: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. Ja. Ja, en sorry, en nogmaals, met alle respect voor alle amateurs... die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
2: Ja, ja. Een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Ja. Het gaat niet om een mooi plaatje, want... Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
0: Ja.
2: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
1: Ja.
2: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want ja.
1: Schreef je wel een boek.
0: Ja, precies.
2: En anders raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Het hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
0: Ja.
2: En daar draait het om.
0: En dat zeg je heel goed. Het is onze manier van communiceren.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
0: ja, dat weet ik. Ja, maar dat weet ik.
2: Ja.
0: En natuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
2: Ja.
0: Maar over het algemeen komt dat ook wel goed.
2: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed gerust stelt.
0: Oké, gelukkig maar. Ja, toch?
2: Ja,
0: ja precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen. Ja, je bent niet heel kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch. Kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
2: Ja, dat
0: je verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Daar ben ik niet voor.
2: Nee.
0: Maar ja, goed, ja, dat is het dus.
3: Ja, het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
0: Ja.
3: Anders is het zinloos.
0: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
3: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is. Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen. Zodat het de ontwikkeling...
1: Je moet een optimale sfeer creëren, zeg maar, voor
0: Ja, dat is belangrijk. Dus,
1: en dan hopen dat er iets... iets zinnigs gezegd wordt.
0: Ja, en gelukkig is dat wel eigenlijk altijd zo. Ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar... 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
1: Ja.
0: En dat was ook een live uitzending. Dus dan heb je een beetje pech.
2: Ja.
0: Ja. En nou ja, goed, dat vang je dan wel op hoor.
1: Heel veel muziek.
0: Ja, heel veel muziek. Door heel veel muziek te draaien inderdaad. Ja. Maar ja, dat komt wel eens voor. Maar niet heel vaak.
2: Ik vind het wel logisch.
0: Ja, ik ook hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
2: Ja. Ja, daar ben ik niet van hoor. Ik was mooi op tijd.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is iemand er om 11 uur nog niet. En dan begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want ja, wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels hoor.
2: Ja,
0: dat is echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak.
3: Nee. Ik vind de uitdrukking mooi, klutsende ogen.
0: Ja, klutsende ogen. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in... Als er een tv-programma is of zo, dan gaat iets mis dan. Hè? Als je live uitzendt, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, ja goed, ja. Nou,
1: en 20 jaar ervaring, dat doet natuurlijk ook wel wat...
2: Dat helpt ook.
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben... Want ik heb altijd mijn technici, hè. Ja. Ik heb altijd of Willem, of André, of René, of... hè? En al die 20 jaar wel wat mannen versleten, in die zin. Eén vrouw. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Nee, maar zonder de techneut kan het gewoon ook niet, hè?
2: Nee.
0: Dus dat is het. Hey, lieve mensen, we moeten ook alweer wisselen. Ik zit even op de klok. Ja, we gaan echt wisselen. Ja, dank jullie wel.
2: Ja, heel graag.
0: Nee.
2: Ja,
0: bedankt.
1: En jij ook.
2: Was hartstikke gezellig.
1: En gefeliciteerd.
0: Dank je wel.
3: Gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan naar Rihanna. Take a bow.

0: Ja, dat was Rihanna met TK Bao.
1: En ook gitaarmodus genoeg.
0: Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja, trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek de parkeerplekje, maar ja, het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het was wel te vinden, hoor.
0: Ja,
3: ja, om de hoek.
0: Ja. Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou,
0: ja, kijk, glaasje water erbij. Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, ik begin even met jou gewoon.
1: Oké. Okay,
0: dan kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal gaan de dames voor, maar...
0: Nee, nee, nu mag jij even eerst. Hoe is het? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KCB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen
1: nou,
0: toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het Nieuw West Ziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was, zeg maar, was zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in die expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
0: Ja.
1: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Berg aan de Zee. Als gastheer en facilitaire ondersteuning. Dus ik wilde een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net een groot doek heb ik opgezet.
0: Dus ja.
1: Het gaat weer lekker.
0: Nou, fijn, toch? Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
1: Ja.
0: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
3: En jij bent lid van allebei.
0: Ik ben lid van allebei. Ja, dat is ook, ik zeg het niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even die microfoon delen.
2: Ja.
0: Waar zijn jullie mee bezig?
2: Jij mag beginnen.
3: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
0: Ja.
1: Zo?
3: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
4: Wat mooi.
3: Ja, dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
2: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een... begrip in Frankrijk.
0: Ja, in Parijs ook sowieso,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met die exposities.
0: Ja, ja.
1: Dan... Fameuze.
0: Dat noem je toch eens wat, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk gaan jullie daar...
3: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
0: Ja,
2: ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
5: Perkament, hè, zeg je. Kun je dat uitleggen? Oh, sorry.
3: Zit jij even het interview overgenomen?
0: Nee, maar niet kwalijk. Dat ging vanzelf.
3: Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd.
2: Ja, ja, okay. Zo vaak uitgelegd.
0: Okay.
3: Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duyf een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderen en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vonden het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
0: Ja,
2: maar ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
0: En wat is dat verhaal dan?
3: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling, die wilde hij maar niet aan beginnen. En dan deed ik het in lauw water en dan verweekte de huid en dan begon hij er wel aan.
0: Oh ja.
3: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had, dacht ik, ik ga dat met dat perkament, ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
0: Ja.
3: En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, inderdaad. Ja. Hoe lang werk je al samen?
3: Sinds 2012.
0: Ja, ja, zo, ja.
2: Ja, en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
0: Ja, Kunstatelier in Alkmaar.
2: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
0: Oké, okay, mooi.
3: En wat, ja, wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament. Mm-hmm. En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
0: Mm-hmm. Mooi. Mooi symbolisch ook, ja, inderdaad.
2: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben. Mm-hmm. En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja, mooi.
2: Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Ja, en jij, Anno, waar ben jij mee bezig?
5: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk, mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed. Mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig. Maar,
2: kunstwerk.
5: Ja, ja. En ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ja, ik werk multidisciplinair. En bij perioden is het meer fotografie. Bij andere perioden is het meer schrijven. Bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. En het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
3: Goh, wou ik zeggen, hoe kom je daar nou op?
5: Ja, ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Ja, Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in het KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen. En daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
2: Dat was bij het KCB?
5: Wat? Dat was bij het KCB. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heette al die gasten?
0: Poetin, Netanyahu.
5: Van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. En aan het tekenen was, dacht ik ineens, verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, nou ja, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. En NSB's had hij getekend.
0: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
5: nou,
0: al
5: niet
0: tekenen
5: wat,
0: geworden?
5: Niet het wat het liefst, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort.
0: Ja. Ja.
5: Kijken wat daaruit komt.
0: Maar is dat natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten. Hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
5: Ja.
0: De ene kunstenaar reageert daar wel op. De andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel. Hè, met die voeding straks. En jullie de geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
1: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
0: Maar het is niet,
1: ik ben nu weer terug naar
0: nu
1: kleurrijker.
0: Ja, oké, maar het is niet geëngageerd. Je reageert niet op wat er nu gebeurt.
1: Ik kijk niet meer naar het journaal.
0: Nee, oké, je kijkt sowieso niet meer naar het journaal.
1: Nee, ik vind het vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
0: Ja.
1: Gaat veel te diep in op reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier om muziek te luisteren.
0: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar eigenlijk, Gerda? Of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
3: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn eigen werk is ook niet geëngageerd.
0: Nee.
3: Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijden.
0: Ja. Ja.
3: Dat is wat jij ook zegt.
0: Precies. Dat is ook wat Hans aangeeft. Ja. Hè, eigenlijk.
1: Ja, kleurrijk. Ja. Ik heb ook veel, ben een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een mystische stijl. En er is één rood dak in.
0: Ja.
1: Het was rouge. Seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En denk, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En ik wist, ik zond me af van wereldnieuws. Ja. Ik slaap er slecht van, ik zweet in bed, ik kan niet tegen.
5: Nee. Ja, ik zond me daar helemaal niet vanaf.
2: Nee. En zo bleef alles zoals het was.
0: Ja, maar zo,
1: dat is ook zo.
0: Maar iedereen reageert op zijn eigen manier op. Hè? Dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
5: Ja. Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En ook hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben. Om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. Tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh ja, maar we gaan nog even naar de. We moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is, hè? Hoe hij of zij dat invult, hè, in zijn werk. We gaan naar over schoonheid gesproken. Kiss from a Rose van Seal.

0: Ja, dat was Kiss from a Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, in de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt. Hè, of je geëngageerd kunstenaar bent of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En ja, de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed. Dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
1: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed... om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld... maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werken wat geëngageerd is... dat je daar absoluut ook schoonheid... in moet.
0: Zeker.
1: Compositie moet goed zijn. Al dat soort dingen. De kleuren moet goed in elkaar zitten. Anders dan... Dus heeft dat niet zo'n zin.
0: Ja. En jij, Gerda? In welke zin voel je je verantwoordelijk?
3: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen. Omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En neem me niet kwalijk, ik zit te ver.
0: Ja.
3: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... maar ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
3: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
3: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie. Denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken wat je zelf eraan kan doen. Best leuk toch? Tenminste, ik vind het heel leuk.
1: Ja, ik vind het afschuwelijk. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
3: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
3: Dus daar kom je heel eind mee hoor.
4: Ja. En hoeverre... Als je nu kijkt naar een bekend merk, kleding, het had op meet in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, ja, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Het had een labeltje op made in Portugal. Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India?
4: En in Turkije.
5: Ja, veel.
4: Nou, weet je, je kunt dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Nee. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwarslag in het Suezkanaal. Met alles stagneerde. En als je ziet dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten. En die worden levend worden in schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo fysiek is de wereld.
0: Ja, maar
4: ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door dus nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
4: Maar ik weet niet of het helpt. Of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
4: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je, maar dat weet je nooit, toch?
4: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
4: En ik ben nu wel zo vrij 78 jaar geleden dat ik de perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: Ja. En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want het is nu toch wel. We zijn allemaal lid van het KCB.
4: Ja.
0: Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
4: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik had ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een verhaal in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van
0: van de kunstenaars. Ja, die lid zijn.
4: En
0: ja,
4: dat is heel erg lekker. Ik heb met Marcus van Horen samengewerkt en met Theo en ja, wie niet. En dat, ik heb nou een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, die zijn ook een andere organisatie zitten, maar ook het KCB hebben een jubileum gehad vier jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben een kans gehad, hebben dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
4: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: En wat brengt het KCB jou, Anno?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Om te praten over het vak eigenlijk. Ja,
1: ja, dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt. Op een inhoudelijke manier. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
4: En dat vind ik
0: ja. De speedtijd, ja. Die we
1: ja, dat was ik. Maar ja. dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja, maar het is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
4: Weet ik niet.
0: Hoe gaat
1: weet
0: dat?
1: Ik ook niet.
0: Nee? Niet zo heel erg.
3: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
3: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
1: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik mij als fotograaf inschrijven. Terwijl ik multidisciplinair werkte, snap je? Want het werd zo in vakjes gedeeld. En dat voel ik nog steeds een beetje. Dat vind ik.
0: Maar hoe moeilijk is het om jonge kunstenaars lid te laten worden van een kunstenaarsvereniging?
1: Moeilijk.
0: Dat kan bijna niet. Want die gaan naar Amsterdam, naar Den Haag, naar wat dan ook.
1: Nou ja, maar het heeft ook mee te maken, denk ik, dat het soms toch een beetje ouderwets overkomt. In plaats van wat ik zie van tentoonstellingen van jonge mensen. Die zijn zo aan het experimenteren.
4: En, de 19 mensen die wilden lid worden van KCB, was de kwalitatie van maart. En de oudste was dan 79, mijn leeftijd bijna.
0: Ja.
4: Maar heel veel, mensen van 25, 30 jaar.
1: Ja, dat vind ik goed om te horen.
0: Lieve mensen, we moeten afsluiten.
4: Mag ik nog één ding zeggen? Feliciteren en danken voor wat je al die jaren hebt gedaan.
0: Ja, dankjewel.
1: En ik vind dat je dat echt heel goed doet. Ook zo'n groepsgesprek.
0: Dankjewel. Dankjewel.
4: Ga zo door.
0: Dat gaan we zeker doen. Ja. We zijn aan het einde van het programma gekomen. We horen de eindtune en we zitten live. Dus we moeten echt naar het nieuws ook zo meteen. Heel hartelijk dank. Natuurlijk ook André bedankt. Mike bedankt ook voor de regie en voor de techniek. Ik noem nog even alle gasten natuurlijk. Hè. Yvonne, El, Sebastiaan, Helen, Peter, René, Sonja, Frits, Annemiek, Gerda, Annelies, Anno, Hans. Nou, wie had ik in het eerste uur? Even kijken. Nou, gaan we het doen. Mijn blaadje, mijn blaadje. Ellen Zwanenburg, de Vij, Albe Boekema, Marjan, Marja, Suzanne, Erik. Nou, kortom, 20 gasten en meer. Heel hartelijk dank jullie allemaal. En dan ga ik echt afsluiten. Ik vond het een feest. En nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Graag 25 jaar. En dan zeg ik altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: 50 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privé plaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
4: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een proefproject waarbij gas werd gewonnen uit rioolslip bij SCW Systems in Alkmaar is stopgezet. Dat hebben de samenwerkende organisaties achter het onderzoek bekendgemaakt. Hoewel het technisch mogelijk is gebleken om brandstof te winnen uit het rioolslip, is het in de praktijk lastig te realiseren. Het proces leidt tot veel extra kosten. Daarom is er nu een punt achter het Alkmaarse experiment gezet. Het project liep sinds 2023. Verkeersdeskundigen maken zich grote zorgen om het viaduct in de A9 bij Uitgeest. Dat komt naar voren uit onderzoek van Follow the Money. Het viaduct uit 1957 is gebouwd met spanstaal. Door een slijtageproces dat verbrossing heet, kan deze constructie knappen. Extra gevaarlijk is dat het moeilijk is om te voorspellen of en wanneer dat gebeurt. Vorig jaar drong het ministerie al aan op de snelle vervanging van dit en 15 andere viaducten. Aan de Gibbon in Heugewaard is zondag een man met zijn scootmobiel in het water beland. Omstanders konden hem weer op het droge krijgen. De brandweer was met een duikteam uitgerukt, maar de duikers waren bij aankomst niet meer nodig. Het slachtoffer is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. De scooter is op de kant gezet, maar of die nog zal rijden is niet duidelijk. De politie heeft een man aangehouden na een dollemansrit in de omgeving van Egmond. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De bestuurder raakte meerdere verkeersborden en kwam uiteindelijk tot stilstand in Egmond binnen. De rook sloeg toen uit de auto. De politie constateerde dat de man onder invloed was en heeft de bestuurder meegenomen naar het bureau. Er vielen geen gewonden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

U kunt nu luisteren naar het programma van Kerkradio 80. Deze zondag is het een gesprek met Tjalling Huisman, predikant van de Protestantse Kerk in de Egmonden en Akersloot. Deze uitzending wordt nogmaals uitgezonden morgenavond na het nieuws van 8 uur en is tot een week na de uitzending te beluisteren via de site rtv80.nl/radio/uitzending gemist.

0: deze keer op bezoek bij dominee Tjalling Huisman. En welkom in deze uitzending. En we zitten in de kerk van de protestantse gemeente in Egmond aan Zee. Tjalling, een Friese naam?
1: Klopt.
0: Neem ik aan?
1: Ja, Friese naam. Ja, ja, zitten wel wat Friese wortels in de familie.
0: Oh,
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vertel eens dus daarover. Heeft u doopnamen bij Achter Tjalling?
1: Nee, mijn enige naam is Tjalling.
0: Ja. Ja.
1: En ik heb ooit ook in Friesland gewoond, in Franeker, maar dat was als kind.
0: Ja.
1: En later nooit meer.
0: Nee. Dus daarna bent u naar Holland toegekomen?
1: Nou, ik heb al overal in het land gewoond. In Groningen, in Amsterdam, in Zuid-Holland, in Rijnsburg, in Kampen, in Eindhoven. Nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Het hele land ben ik doorgezworven.
0: Ja.
1: En om uiteindelijk hier terecht te komen.
0: Ja, ja. Ja, prachtig dan, hè? Ja. En zitten er ook doopnamen in uw voornaam? Nee, hè?
1: Nee, sorry. Geen doopnaam. Nee.
0: Ja. Een Fries die naar Holland kwam. Wat was nou de doorslag? Hoe kwam dat u hier belandde?
1: Nou, dat is een heel lang verhaal. Want ik ben eerst docent godsdienst en levensbeschouwing geweest. Aan verschillende scholen. Ik heb in Voorburg lesgegeven. Bij Den Haag. En daarna in Amsterdam. En ook jaren in Amsterdam gewoond.
0: Ja.
1: En daarna ben ik pas predikant geworden. Dus ik heb eerst een jaar of 12 in het onderwijs gezeten. En daarna heb ik de overstap gemaakt naar het predikantschap. In Velzenbroek.
0: Ja.
1: En vanuit Velzenbroek heb ik ooit gesolliciteerd naar de gemeente Uitgeest Akersloot. Waar ik nu predikant ben ook. En daar ben ik toen bijna aangenomen, maar net niet. En uiteindelijk naar Groningen vertrokken. Maar de wortels met Egmond die liggen ook al lange tijd. Want vanuit school, vanuit de middelbare school, kwam er op een gegeven moment een leerling naar mij toe. En die zei van, ik heb gehoord dat sommige scholen kloosterweekend gaan. Met een groepje leerlingen die dat willen, gaan ze naar een klooster toe. En toen heb ik gezegd, nou, leuk idee. Toen zijn we gaan zoeken naar een klooster. En samen met een collega ben ik toen op een goede woensdagmiddag zijn we met de trein naar Heiloo gegaan. Toen ontdekten we dat er helemaal geen bus ging. Dus toen zijn we naar het klooster in Egmond binnengelopen, het Lioba-klooster. En hebben we daar een heel goed gesprek gehad met de priorin en nog een andere zuster. En toen zijn we, dat is het begin geweest van een jarenlange traditie om één keer per jaar met een groep leerlingen in het klooster te verblijven.
0: Ja,
1: dus vandaar dat ik Egmond binnen ook al kende. Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: dat leerlingen jou vragen van meester. Hè, want in school in Amsterdam zeiden ze meester en juffrouw. Ook al waren ze 18 of 19 jaar. Meester, hoe zie jij dat nou?
1: Ja.
0: Dan op dat moment dan kun je er iets over zeggen.
1: Ja.
0: En ja. Ja, het bijzondere op de school in Amsterdam was ook dat daar kinderen van allerlei geloven zaten. Dus moslims, hindoes, af en toe joden, boeddhisten, christenen van allerlei soorten. Dus dat maakt het ook heel interessant om een gesprek te voeren over geloof. Ja, en sommigen die maakten dan ook de stap om ook naar zo'n kloosterweekend mee te gaan.
1: Ja.
0: En dat was het bijzondere van het Lioba-klooster en is het nog steeds.
1: Ja.
0: Trouwens ook van de abdij van Egmond, dat die ook heel breed geïnteresseerd zijn en niet heel nauw denken. Dus ja, die zijn heel verwelkomend ook tegenover andere geloofstradities.
1: Ja.
0: Ja, dus dat maakt het gesprek heel goed.
1: Ja, dus dat lokt wel discussie uit. He, bijvoorbeeld doopelingen. Want als ik heb een kerkelijke, een katholieke achtergrond. Als ik kijk naar de kerkelijke participatie, dan laat dat wel een behoorlijke daling zien. Maar tegelijkertijd is er ook veel belangstelling voor doopleerlingen. En is dat in uw gemeente ook zo?
0: Ja, in de protestantse kerk is dat nog minder. Ik weet, ik heb inderdaad een tijdje geleden gepraat met de pastoor van Castricum en omgeving. Die heeft een heleboel gelovigen onder zich. Maar die vertelde ook dat er heel veel geloofsleerlingen waren. Dus twintigers die toestromen. Ja. Die willen weten over het geloof en die zich graag willen laten dopen. Die aansluiting zoeken. En in de protestantse kerk zie je dat ook een klein beetje komen, maar iets minder nog. Dus, maar er is wel meer belangstelling. Omdat mensen zich toch afvragen van dit is mijn leven. En ik heb misschien alles, maar wat is eigenlijk de zin van dit alles?
1: Ja.
0: En die vraag speelt vooral denk ik bij jongeren een grote rol.
1: Ja.
0: Dus het lijkt me nu ook in het godsdienstonderwijs heel interessant. Maar goed, daar zit ik niet meer in.
1: Okay. Heeft u de komende tijd een doopleerling in uw gemeente?
0: Ja, we hebben nu één iemand die gedoopt gaat worden hier in Egmond in juni. Dus dat is iemand, maar dat is iemand die altijd al, die wat ouder is en altijd al het idee had van ja, ik geloof en ik wil daar iets mee. Ik wil mij graag laten dopen. Ik wil graag aansluiting zoeken bij een geloofsgemeenschap. Dus dat verlangen, dat heeft zij al haar hele leven, sinds haar 12e gehad.
1: Ja.
0: En dat kan ze nu vervullen. Dus dat is heel mooi.
1: Ja.
0: Ja. En in de andere kerk in Uitgeest is er een aantal jaar geleden iemand geweest, ook een twintiger, die ook zich inzette voor vluchtelingen. Dus die ook naar Lesbos is geweest om in vluchtelingenkampen te helpen. En die ook op die manier het geloof heeft gevonden. Die ook heeft gezegd van ik denk dat er iets meer is. En dus ik wil ook bij de kerk gaan horen. Ja, en zo is er ook een ander nog die ook die ook vanuit een soort verlangen naar ik wil toch iets meer en moet toch iets meer zijn, nu bezig is met geloofsgesprekken.
1: Ja. En hoe bereidt u haar voor met een getuigenis? Dat u dat haar laat uitschrijven in de vorm van een brief?
0: Nee. Want dat is niet iedereen gegeven, hè, om zijn eigen geloof te verwoorden. En dat gebeurt bijvoorbeeld, weet ik wel, in de doopsgezinde kerk. En daar moet je je eigen geloofsbelijdenis schrijven. Ik bereid daarvoor door met haar een soort de grondwoorden van het christelijk geloof te bespreken. Dus hoe kun je God zien? Wie is Jezus? Hoe kun je Jezus zien? Wie is de Heilige Geest? Hoe kun je de Bijbel lezen? Dus allemaal dat soort vragen. Dus we bladeren door de Bijbel, we lezen stukken en we zoeken naar de betekenis daarvan. En ik probeer te omschrijven, samen met haar op het spoor te worden, wat betekent het als je God zegt? En hoe hebben mensen dat altijd gezien in de kerk? En wat heeft Jezus altijd betekend? En wat kun je je voorstellen bij de Heilige Geest? Dus op die manier gaat het. Dus we hebben dan een stuk of zes bijeenkomsten gehad. Ja, en daarna nog een aantal bijeenkomsten om de dienst voor te bereiden. Om eens te bladeren in de Bijbel. Welk verhaal

0: vind je mooi als klinkt tijdens de dienst? Welke liederen? We zo'n heel dik liedboek met meer dan 1000 liederen. Nou, welke liederen vind je qua tekst mooi? Ja. Nou, en dan kun je eventjes opzoeken op internet van zijn ze ook zingbaar? Ja. Ja, dus ja. Op die manier zijn we bezig daarmee. Ja.
1: Het was op een woensdagavond dat ik hier in het dorp liep. En ik kwam naar de avondbraderie. En toen zag ik de deuren van deze kerk, die zag ik openstaan. Nou ja, ik ben de trappetjes opgelopen. En toen kwam ik hier binnen. En toen was ik eigenlijk helemaal verbaasd hoeveel mensen hier rondliepen. En dat, toen dacht ik, nou, dit zijn badgasten uit de Egmonden. Ja, er wordt te veel aan toerisme gedaan.
0: Ja, nou... Egmond is natuurlijk groot geworden door toerisme. Hè? Of groot geworden, laat ik zeggen, dat het de economie ontzettend heeft geholpen hier. Ja, en het is inderdaad een traditie dat in de zomermaanden op woensdagavond de kerk hier open gaat. En dat de mensen naar binnen kunnen lopen. En dat doen mensen graag. En soms mensen uit de omgeving die de kerk nog nooit van binnen hebben gezien. Maar ook veel toeristen. En het grappige is dat Duitsers zijn gewend dat de kerk... altijd open is. Dus zodra het hek aan de voorkant bij de kerk open is, dan komen ze binnen. Dus als wij aan het vergaderen zijn, dan komt het ook regelmatig voor dat de Duitsers binnenkomen. En ja, die stuiten dan hier op een dichte deur. Die kunnen niet verder. Maar hun verwachting is, ja, waarom mag je de kerk niet in? En eigenlijk zou dat natuurlijk ook heel mooi zijn als dat zou kunnen. Als je altijd de kerk in zou kunnen lopen. Maar goed, ja, er is geen zicht op. Dus dat kunnen we niet doen. De gemeenschap is klein, met een kleine groep vrijwilligers. Ja, dus dat is niet te doen om de kerk regelmatig open te houden. Ja, maar op de woensdagavonden, in de zomermaanden wel.
1: Ja. Ach, prachtig.
0: Ja, en het leuke is ook dat er ook toeristen komen op zondagmorgen. Dus afgelopen zondag hadden we een stuk of 8 mensen, schat ik... die hier op vakantie waren en die dan hier naar de kerk komen. En die dan uitgenodigd worden om deel te nemen. Het was een viering met avondmaal, wat in de katholieke kerk dan Eucharistie heet. Ja, en dan worden mensen ook uitgenodigd om mee te doen. Ze worden ook uitgenodigd om te komen koffie drinken en gewoon even een praatje te maken. Dus dat... is iets wat de gemeenschap hier ook kenmerkt. Dat al sinds lange tijd het toerisme, zeker in de zomermaanden, maar tegenwoordig ook in de winter, dat onderdeel uitmaakt van het kerk zijn. En dat men er ook op ingesteld is van, oh, nou, er komen andere mensen die hier normaal niet komen, die worden verwelkomd en er wordt een praatje meegemaakt. Dus het is een hele hartelijke gemeenschap. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
1: Oh, fijn. Ja. Fijn om te horen.
0: Ja.

0: U vertelde over het toerisme in deze streek, in de Egmonden. Maar u vertelde ook dat u ook voorgaat in Uitgeest en in Akersloot. Op zo'n korte afstand, zijn er dan verschillen tussen de gemeenteleden?
1: Ja, er zijn wel kleine verschillen. Ja. Maar die zitten ook een beetje in de volksaard en de cultuur van een kerk. Ja. En, maar dat zijn echt subtiele verschillen. Er is misschien dat ik net een ander soort liederen zou opgeven in Uitgeest, Akersloot dan in Egmond. Dus er zitten wel wat verschillen in. Ja. Maar die gemeentes kunnen heel goed samen. En bijvoorbeeld met Pasen was hier geen voorganger. Die was niet gevonden, simpelweg. Dus dan pakken de Egmonders een auto en die laden ze vol. En dan komen ze naar Akersloot, waar een paasdienst was. Een paasdienst met een ontbijt. En tijdens de dienst was er ook nog een kort moment waarin broodjes en andere dingen werden uitgedeeld. Dus dan is het een hele feestelijke, vrolijke dienst. Waarin de beide gemeentes elkaar ontmoeten. En waarin er ook momenten zijn dat ze een beetje met elkaar kunnen praten. Dus dat gaat er eigenlijk heel goed. Daar wordt iedereen blij van. Ja, dus vrolijkheid. Ja, die is kenmerkend, denk ik wel, zeker voor deze gemeente. Maar ook als de gemeentes elkaar ontmoeten, is de vrolijkheid groot. En dat is ook iets wat mij wel opvalt. Want we hebben, behalve die samenwerking, hebben we ook hier in de Egmonden hebben we een samenwerking tussen de kerken. Dus de Oud-Katholieke Kerk, die natuurlijk groot is in Egmond aan Zee. De Rooms-Katholieke Kerk, die in Egmond aan de Hoef en Egmond binnen weer groter is. Hebben we in ieder geval diensten in de Prins Hendrik Stichting. Zo eens in de 6 weken. Waarin we dan met 2 van de 3 voorgangers samen voorgaan. Ja, en wat daar opvalt, dat zijn allemaal stokoude mensen. Met wie allemaal wel wat is. En de een heeft de dingen beter op een rijtje dan de ander. Maar de vrolijkheid is echt heel erg groot. Dus op het moment dat daar een dienst is. Ja, dan zijn de mensen zo ontzettend blij. Het is net, alsof je in een klas kleine kinderen bij elkaar hebt. De vrolijkheid, de uitbundigheid is heel groot. Dus dat is heel fijn. En de samenwerking is dan ook goed. Er zijn natuurlijk altijd lastige dingen bij samenwerken. Maar het lukt hier heel goed. En we hebben nog een aantal andere momenten dat we ook ecumenische diensten hebben. Dat is in de Vredesweek werken we samen. En in de Week van Gebed voor Eenheid werken we ook samen. In de Oogstdienst, die doen we gezamenlijk. En samen met de Oud-Katholieke Kerk vieren we Aswoensdag. Dus dat doen we ook samen. In de 40 dagen tijd hebben we 5 keer een vaste meditatie door de weekse dagen. Dus er is best wel een actieve ecumenische beweging hier.
0: Hoe maakt u aankondigingen bekend? Doet u dat via uw eigen kerkenblad? Of zoekt u het nog verder, bijvoorbeeld in tijdschriften of in het Huis en Huisblad hier in de naaste omgeving?
1: Ja, nou, als er een gespreksgroep is, dan heb ik geleerd in mijn vorige gemeente Eindhoven. Dan zet ik het altijd zo breed mogelijk uit. Dus ik probeer het altijd. Ik vraag altijd aan plaatselijke kranten of ze het ook willen plaatsen. Ja. Of websites. Hier in Egmond heb je een website die het ook plaatst. De Flessenpost, hier in Egmond bijvoorbeeld. Dus ik probeer wel altijd zo breed mogelijk te werven. Om ook mensen die niet per se kerkelijk zijn of die bij een andere kerk horen, om die ook te betrekken. Die ook de mogelijkheid te geven om zich ergens in te verdiepen. In iets wat ze zoeken, wat ze belangrijk vinden voor hun leven. Dus dat doen we sowieso. En wat ik samen met mijn collega in Heilo doe, trouwens ook samen met mijn oud-katholieke collega hier in Egmond. Hier in Egmond heb je de Flessenpost, dat is een online dorpskrant. En daar schrijven we af en toe columns voor. Die Flessenpost heeft elke week 2 columns. En af en toe worden wij ook gevraagd om een column te schrijven voor de Flessenpost. Dus dan schrijven we daar iets voor. De afgelopen week had ik een stuk geschreven over kerktorens. Dus dan, filosofeer ik daar een beetje over de betekenis van kerktorens en waarom ze de lucht inwijzen. Wat natuurlijk logisch is, waarom ze de lucht inwijzen, maar wat dat nou te betekenen heeft in ons moderne leven en in onze, onze levensbeschouwing. Ja. Zo ben ik met mijn collega uit Heilo. Schrijven we voor de Uitkijkpost, een blad in Heilo, een huis- en huisblad. En ook de Uitgeester, dat is één organisatie, Uitgeester en de Uitkijkpost. En dan schrijven we een column eens in de maand, ook over een levensbeschouwelijk onderwerp. En dat kan wisselen. Staat nooit onder wie van ons tweeën dat geschreven heeft. Dus ik krijg heel vaak complimenten, niet voor mijn eigen column, maar voor dat van mijn collega. Dus dat is heel leuk, die moet ik aan u doorgeven. wij vinden dat goede manieren om ook buiten de kerk met mensen iets te delen van levensbeschouwing en van hoe je over het leven kunt nadenken. Een deel van de mensen komt natuurlijk in de kerk, maar lang niet iedereen. En mijn idee is dat ook mensen die niet de kerk bezoeken, die hebben toch behoefte aan zingeving en die willen toch ook nadenken over levensvragen. Die zijn bezig met levensbeschouwing zonder dat ze direct kerkelijk of direct gelovig hoeven te zijn. Natuurlijk vinden mensen levensbeschouwing tegenwoordig overal. Je hoeft de boekhandel maar binnen te stappen of de bibliotheek en je hebt de rijen. Op internet is van alles te vinden. Maar wij vinden het belangrijk om ons ook als stemmen daarin te mengen en mee te doen aan dat gesprek. Ja.

0: we hebben het over de activiteiten gehad hier in deze gemeente. Maar zijn er ook nog bijzondere groepen of waar u aan terugdenkt dat u zegt, nou, dat heeft me erg bezig gehouden. Of nou, dat zou ik wel willen voortzetten, want dat is door iedereen goed ontvangen. Dat je een soort balans krijgt van...
1: Ja, in je leven.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, nou, waar denkt u zo aan, ja, zo'n gespreksgroep?
1: Ja, nou, sowieso ben ik er altijd wel veel mee bezig. En probeer ik ook ja, mensen van andere kerken of mensen van buiten de kerk voor uit te nodigen. En zo heb ik dit jaar in Uitgeest en Akersloot een groep gehad rond het vasten. Ze hebben een boekje gelezen over vasten. En hebben we ook steeds met elkaar gepraat. En iedereen heeft verteld van op welke manier hij met vasten bezig was. En het is een boekje van Anselm Grün, die ook ingaat op de geschiedenis van het vasten. Ook over hoe dat in de eerste kerk ging. En af en toe is dat, klinkt dat nogal radicaal, hoe men dat daar deed. Maar het is heel interessant als je daar met elkaar over gaat praten, dan ja, heb je vaak hele diepe gesprekken over ja, de cultuur waarin wij leven, maar ook over hoe je je daartoe verhoudt. We leven natuurlijk in een hele uitbundige cultuur waarin consumptie heel belangrijk is. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daar niet in ten onder? Dus dat waren hele interessante gesprekken. En een deel van die gesprekken was ook dat we samen met anderen een iftarmaaltijd hebben georganiseerd. En dat is een maaltijd van moslims in de vaste tijd. Als ze de vaste verbreken 's avonds, dan is er soms een iftarmaaltijd. Waar ook anderen voor worden uitgenodigd. Dus samen met de katholieke kerk Uitgeest. En samen met een groep moslims. En onder leiding van de initiatiefneemster, een moslima, Salwa, hebben we een iftarmaaltijd georganiseerd en daaraan deelgenomen. Dat was ook heel bijzonder, omdat de gesprekken die we in onze vaste groep voerden, die konden we gewoon naadloos voortzetten aan tafel in gesprek met de moslims. Dus dat was een hele, ja, hele mooie ervaring van verbinding. En ook ja, een belangrijk signaal vonden wij. In Uitgeest is er ook heel veel reuring, heel veel protest geweest tegen de komst van een AZC, asielzoekerscentrum. En ja, dit is een tegengeluid, een manier hoe je je ook kunt verhouden tot mensen met een ander geloof, mensen die uit een ander land komen. Dus het is ook wel een bewuste keuze geweest. Dus dat was in Uitgeest. Nou, dit jaar is er hier in Egmond geen 40 dagen groep geweest, maar vorig jaar wel. En toen hebben we een boekje van Henry Nouwen besproken. En dat was ook fantastisch om te doen. Dat was een grote groep mensen, ook uit andere kerken, die deelnamen. Mensen hebben vaak in tweetallen of in drietallen het erover gehad. En hun ervaring daarmee was dat je, als je in een tweetal of in een drietal, dan gaat het heel snel veel dieper dan als je in een grote groep moet praten. Dus mensen konden ja, dingen met elkaar delen over hun geloof, over hun leven, die ze anders niet zo gemakkelijk zouden vertellen. En we hebben elke avond hebben we afgesloten hier in de kerk. En dan is het donker en koud. Dan is het echt koud in de kerk, want het is, was toen in maart. Dan zitten we in een kring, kaars in het midden en dan doen we een meditatie. Dus ik lees dan een gedicht voor of ik lees een bijbelgedeelte voor. En ik stel daar vragen over. Eerst doen we een lichaamsmeditatie, zodat iedereen een beetje rustig wordt en op zijn plaats komt. Ja, dan vraag ik iedereen om na te denken over die tekst. Daar stel ik dan vragen bij. En ja, via zo'n meditatie gaat iedereen dan ja, heel rustig naar huis. Ja, dus dat is een hele manier om, een hele mooie manier vind ik dat, om een gespreksgroep af te sluiten. Dus de nadruk ligt over het algemeen meer op hoe je dingen ervaart en hoe dat in je persoonlijke leven zijn werking heeft. En niet zozeer op mening, niet zozeer op discussie. Want dat, ja, dat heeft soms ook zijn waarde, ja. Maar voor bezinnende groepen is dat niet zo geschikt.

0: hebben het over veel onderwerpen gehad. En als afronding wil ik eigenlijk vragen voor uw muziekkeuze. En uw eerste lied is Dit is een morgen als ooit de eerste. Hoe komt u aan deze keuze?
1: Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi lied. Hè. Het is natuurlijk een bekend lied door Cat Stevens. Het heeft gezongen in het Engelstalig. Het is heel mooi vertaald. Ja, het past heel mooi bij de eerste dag, bij de zondag, bij de schepping, bij Pasen. Ja, het is een heel vrolijk lied wat heel makkelijk zingt. Ja. Ja, dus je ziet, als je het lied zingt, dan zie je de zon door de ramen heen schijnen.
0: Ja, ja, prachtig.
1: Ja, dus het is een mooi lied. Ja, en ja, er zijn ook bij andere liederen die ik had gekozen. Een ander lied is voor ieder van ons een plaats aan de tafel.
0: Yeah.
1: En dat is, ja, de naam zegt dat is een tafellied. En het is een beetje jazzy, zit een aparte sfeer in. Maar het mooie aan het lied is dat het iedereen uitnodigt om mee te doen aan de maaltijd van de Heer. En ben ik het ook, nou, tijdens mijn periode als predikant gewend om heel breed uit te nodigen. Dus ik zal nooit zeggen van ieder die gedoopt is, of ieder die gedoopt is in zijn eigen kerk, die is welkom om mee te doen bij het delen van brood en wijn. Maar ik zal het altijd anders formuleren. Ik zal altijd zeggen, iedereen die verlangt naar geborgenheid, of iedereen die zoekt naar liefde, die stand houdt. Dus ik zal het altijd breder formuleren dan formeel kerkelijk. En dat lied dat drukt dat uit. Voor ieder is een plaats aan tafel. Dus je hoeft niet per se heel goed te zijn als je je hart maar openzet voor de ander en voor God.
0: Ja.
1: Dus dat is het mooie van dat lied. Ja.
0: Ja. En uw derde, Woord dat de ruimte schept.
1: Woord dat de ruimte schept, dat is een lied van Huub Oosterhuis. En dat wordt vaak gezongen na de lezing van uit het Nieuwe Testament, dus uit het Evangelie. En ja, dat schetst een visioen van een wereld met vrede en gerechtigheid. En dat visioen, dat kun je nooit vasthouden, want de wereld is natuurlijk ellendig. Er gebeuren vreselijke dingen, maar het roept toch op om aan dat visioen te blijven denken en te hopen dat het ooit waar zal worden. Nou, dus het is een prachtig lied, ook een hele mooie melodie. En dat laat ik ook altijd zo een paar keer zingen.
0: Ja, en we gaan de nacht door, ook een keuze van u?
1: Ja, dat is gebaseerd op Psalm 42. We gaan de nacht door, het duister. En dat lied, het is een Taizé-lied, het jongerenklooster in Frankrijk. Alleen de dorst zal ons licht zijn. Dat is de zin, alleen de dorst zal ons licht zijn. Dus het feit dat je verlangt, dat je dorst hebt, dat is je licht. Dus je laat je drijven door je verlangen naar dat het goed komt, naar een betere wereld. Het lied hebben we onder andere gezongen toen we met een groep gemeenteleden op een kerkasiel in Kampen waren. Zoals jullie misschien weten, zit een familie in kerkasiel, in Kampen, in een kerk. En die kerkdienst wordt daar gaande gehouden. En zolang als de kerkdienst wordt gaande gehouden, mogen de mensen niet gearresteerd worden. En zitten ze daar veilig. En vorig jaar zijn we twee keer daar geweest om 4 uur lang een kerkdienst daar te houden. En een van de liederen die we toen gezongen hebben is Wij gaan de nacht door, het duister, alleen de dorst zal ons licht zijn. Ja, ze... bijzonder. Ja, die mensen die zitten daar al meer dan 1,5 jaar. Dus ja, hun verlangen om naar een veilige plaats, een plaats van geborgenheid, is zo groot. Ja, dat ze het zo lang uithouden om alleen in een kerk te zitten.
0: Ja, en Grace, kom je toe?
1: Ja, een schitterend lied. Ja. Toen ik afscheid nam in Groningen, waar ik predikant was geweest, toen heeft iemand dat ook gezongen. Zichzelf op gitaar begeleid. Ja, het gaat over de genade. Maar dan is het een breder woord dan genade in de kerk. Klinkt vaak een beetje, ja, toch een beetje benepen. Een beetje, ja, ik weet het niet. Het is breder. Het heeft iets te maken met gratie. Met dat je het ontvangt. En met de gulheid van God. En, er zit een hele mooie zin in. Genade gaat uit boven de wet van oorzaak en gevolg. Je hebt zo'n begrip in het hindoeïsme, hoe heet het ook nog weer, dat elke oorzaak heeft een gevolg. Dus alles wat je doet heeft een gevolg. Maar genade gaat daar bovenuit. Genade kunnen mensen ook aan elkaar geven. Het gaat uit boven wrok of boven wraak nemen of boven boosheid. En ja, zo geloof ik ook dat de genade van God is. Dus het is ja, een fantastisch lied.
0: Ja, schitterend. Ja, Vagebond.
1: Ja, Vagebond van Stuart Townend. Dat is ja, een lied wat een beetje uit een andere traditie komt. Komt een beetje uit de evangelische traditie. Meestal zit ik daar niet zo in, maar dit is zo'n prachtig lied. Wat iedereen uitnodigt, dus allerlei mensen, ook mislukkelingen, om te komen, om naar het feest te komen. En dat de koning, en dat, daar wordt dan Jezus mee bedoeld, die verwelkomt iedereen, hoe die ook is. En wat voor de intenties die ook had, iedereen is welkom op het feest en iedereen wordt uitgenodigd. En, het is een lastig lied om te zingen, maar op Pinksteren. We zitten vlak voor Pinksteren op dit moment. Maar Pinksteren zal het koor het in de kerk van, of buiten de kerk van Akersloot ook zingen. Uit het idee van ja, iedereen is welkom. En het is niet alleen het kerkvolk, wat dan, maar iedereen is welkom.
0: Ja. Nou,
1: ja. Goed. Een mooi lied.
0: Ja. Bedankt. Ja, ik dank u hartelijk voor de tijd en, die u besteed heeft aan het gesprek. En nou zijn toch mooie onderwerpen aan de orde gekomen. De oecumenische verbinding, zo zie je tussen de dorpen met Uitgeest en Akersloot. Ook hoe het met de Pinksteren tijd gevierd wordt. We hebben het gehad over de dopelingen en over de zoekers en de zingeving. Ja, en we zijn begonnen bij uw naam. Nou, en dan wil ik weer zeggen, dominee Tjalling Huisman, van harte bedankt voor dit gesprek.

0: Stooprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Stooprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Stooprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en

Goedemorgen, lieve mensen. Het is weer de eerste zondag van de maand. En dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. De samenstelling en presentatie wordt gedaan door Evert Spee. Het thema voor deze morgen is: er is zoveel moois op deze aarde.

Koot Hart schrijft op de drempel van een kerkdeur. Als een zieltje zonder zorgen, altijd alles voor de wind. Waar jij veilig en geborgen en door iedereen bemind. Maar de welvaart, die ging tanen. Zorgen kwamen bij de vleet. En vandaag is het niet zeker of je morgen nog wel eet. Zo straks heeft u geluisterd naar de gebroeders Brouwers, die speelden Gouden Harp en Ruizen. Nu gaan we luisteren naar het kerkkoor Dronten onder leiding van Jaap Kwakkel, wat de toekomst brengen mogen.

Het gedicht op de drempel van de kerkdeur heeft zijn vervolg. Telkens naar de bank van lening en als de huur niet wordt betaald, maakt de huisbaas korte metten. Heel je huis wordt leeggehaald. Heel je schamele bagage komt toen in een winkelkar. En opeens ben je gaan zwerven. Blijkt het leven boos en bar. Als je nu jezelf ziet lopen in een glanzend winkelraam, ben je niemand. Al je vrienden, zij vergaten snel je naam. Van je zieltje zonder zorgen bleef niets over op den duur. Je bent bang voor nu en morgen, voor de winter koud en guur. We gaan luisteren naar Ita van der Zwaag, fluit, en André Jager, orgel. En die gaan voor ons spelen. Van u zijn alle dingen.

Dan sta je op de drempel voor een kerkdeur, waar je lijf precies op past. Lig je in jezelf verscholen? Nee, geen centje overlast. Zelfs geen kar is je gebleven, nergens sporen van bezit. In de massa die voorbij gaat, loopt een vrouw die voor je bidt. We gaan luisteren naar de Engelse monniken, die zingen Gregoriaans en zingen Salva Regina.

Wees in geen ding bezorgd. Ik vraag u niet hoe lang ik nog mag leven. Mijn tijden liggen in uw hand. Mijn Heer, ontneemt mij niet het verstand dat gij mij eenmaal hebt gegeven. Ik wil wel graag een kind zijn voor uw aangezicht, maar wil mij toch voor kindsheid wel bewaren. Ik weet, de ouderdom heeft veel gevaren. Wees gij mij in het duister tot licht. Ik vraag u niet voor elk leed te sparen, maar gij die al mijn zwakheid kent. Ik hoor zo vaak van ouderdoms dement. Ik vraag u alleen, wil mij hiervoor bewaren. Maar ach, wat maak ik mij toch zorgen? Elke dag heeft toch genoeg aan eigen kwaad. Geef dat ik alles aan uw wijsheid overlaat. Gij zorgt voor mij, vandaag en morgen en altijd. The Day Is Your Song, gespeeld door de KMK.

Wim Plomp schreef bijna dezelfde tekst als zeg maar de vorige gedicht en staat boven: wees niet bezorgd. Kan ik door bezorgd te zijn mijn leven met één L verlengen? Kan ik door bezorgd te zijn het ook maar één stap verder brengen? Moet ik niet veel meer op de vogels en op de bloemen letten, die door zo onbezorgd te zijn mij in uw schaduw zetten? Dan zoek ik eerst uw koninkrijk en ben ik reeds op aarde rijk. Hoe zwart en donker het ook zij, ik weet dan, Vader zorgt voor mij. Prijs de Lord, dat speelt opnieuw de KMK.

Dietrich Bonhoeffer schreef: door goede machten omgeven. Door goede machten trouw en stil omgeven. Behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar. Zo wil ik graag met u, mijn vrienden, leven. En met u ingaan in het nieuwe jaar. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen? Drukt nog de last van leed dat ons beklemt? O Heer, geef ons opgejaagde zielen het heil waarvoor gij zelf ons hebt bestemd. Maar wilt gij ons nog eenmaal vreugde schenken? Om deze wereld en haar zonneschijn. Leer ons wat is geleden dan herdenken. Geheel van u zal dan ons leven zijn. Wij gaan luisteren naar de toccata en fuga in D mineur, wat gespeeld wordt door Kajem.

Diederik Buymhoffer gaat verder met zijn gedicht. Laat warm en stil de kaarsen branden heden, die gij hier in ons duister hebt gebracht. Breng als het kan ons samen, geef ons vrede. Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. Valt om ons heen steeds meet het diepe zwijgen, de eenzaamheid die nergens uitkomt ziet. Laat ons dan alle wegen horen stijgen, tot lof van u het wereldwijde lied. In goede machten, liefrijk, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke dag. Het Hollandkoor onder leiding van Martin Boer neemt ons mee naar het midden van de wereld, namelijk naar Jeruzalem.

Nel Benschop zegt: liefde geven en ontvangen. Liefde ontvangen en liefde te geven. Dat is het doel en de zin van ons leven. Want God is liefde en hem te beminnen geeft licht en vreugde en warmte van binnen. En als zijn liefde mij niet had zien dwalen, mij niet gezocht had in donkere dalen, waarom zou ik dan nog blijven verlangen liefde te geven en liefde te ontvangen? Wie kan er geven die niets heeft gekregen? Wie weet van vreugde op eenzame wegen? Liefde is sterk, ze kan wonderen verrichten, levens veranderen, lasten verlichten. Zelfs tot de dood kan de liefde verwarmen, vonk van Gods vuur van zijn eeuwig erbarmen. We gaan luisteren naar Bedien Stenberg en Richard Kledeman, die gaan spelen Le Orange de l'été.

Gij zijt ons licht, eeuwige Vader, goede God. Keer op keer dreigt ons de dood, maar bij u is eeuwig leven. Elk jaar kan ons het laatste zijn, maar uw hemel is een nieuw begin. Driftig slaan wij om ons heen, gij geeft de wereld vrede. Wanhopig roepen wij om wraak, maar uw liefde schenkt vergeving. Alleen gaan wij onze weg, maar met u is niemand eenzaam. Elke avond verdwijnt in de nacht, gij zijt ons licht voorgoed. Dagelijks staan wij met lege handen, maar bij u is alle macht. Soms zien wij geen toekomst meer, maar in u zijn we altijd geborgen. U zij alle glorie, lof en eer en dank. Nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij gaan luisteren naar het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart. Prijs de Heer met blijde galmen.

U heeft geluisterd naar Eens zal op de grote morgen. En u zei de glorie, gezongen door het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart. Dan heb ik weer een tekstje. Thuis voor elkaar. Wij kunnen voor elkaar thuis zijn. Als we luisteren naar elkaar. Als we er mogen zijn zoals we zijn. Als verdriet en spanning erkend worden. Als kwetsbaarheid ruimte krijgt. Een gebaar, een woord van begrip, kan een thuis scheppen. Thuis is meer dan een woning. Thuis is meer dan een tehuis. Thuis is meer dan een onderkomen. Thuis is de mensen die elkaar verstaan. Thuis is mensen die elkaar steunen. Soms is thuis ook dat heimwee, dat diepe verlangen. Eens thuis te zullen komen, waar geen spijt en geen verdriet, geen eenzaamheid en vervreemding meer zal zijn. Wij gaan luisteren naar Kayem, die gaat spelen Cantilena in F.

Wij zijn alweer aangekomen bij het einde van het programma. Als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit even een kaartje sturen naar Evers P, Lange Rijn 14, 1862, Bernardigo. Of even bellen 589-7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog een fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd, wensen wij veel sterkte toe de komende maand. En waar we mee begonnen zijn, gaan we ook mee eindigen met de Gebroeders Brouwers. Die gaan als laatste spelen Il Silenzio. Een hartelijke groet en een muzikale groet van ons beiden.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

80 Nieuwsboulevard. De avondeditie.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
6: Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: 1980. Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melges. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.